0: Drakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar

Het geluid van Parkstad in de zomer. Parkstad in de zomer. Parkstad in de zomer. Parkstad in de zomer. Parkstad in de zomer.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Het Amsterdam-diner heeft een recordbedrag van ruim 1,5 miljoen euro opgehaald voor de strijd tegen HIV en AIDS. Tijdens de 32e editie in AFAS Live stond de avond in het teken van bewustwording, solidariteit en het doorbreken van stigma's rond HIV. Onder de aanwezigen waren prominenten uit de politiek, wetenschap, media en het bedrijfsleven. Ook leden van het Koninklijk Huis waren bij het benefietevenement aanwezig. In het Zeeuwse Aksel wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers wordt gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Een online inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden leverde ruim 124.000 euro. Op. Diana van Es heeft voor het eerst de Nederlandse titel op de 10.000 meter gewonnen. Ze deed dat tijdens het NK Atletiek in Leiden als onderdeel van de Gouden Spike-wedstrijden. Van Es won in 31-39-28 en liep in de slotfase weg bij haar concurrenten. De Ethiopische Almaz Baraki werd tweede, de Italiaanse Federica Del Buono derde. Eerder won Van Es al meerdere nationale titels op de 5000 meter en won ze EK Zilver in 2024. Bij de mannen ging de nationale titel naar Nathan Houwaert. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Een veerboot met tientallen passagiers aan boord heeft urenlang stuurloos rondgedreven op de Noordzee. Door een technisch mankement viel de besturing van het schip uit, waarna hulpdiensten werden ingeschakeld. Steepboten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Na een langdurige bergingsoperatie kon het schip uiteindelijk veilig naar een haven worden begeleid. De Alpen zijn opgeschrikt door een reeks dodelijke bergongelukken. Binnen 24 uur kwamen 7 bergsporters om het leven in Frankrijk en Italië. Vanochtend overleden een 24-jarige man en zijn 26-jarige zus op de Mont Maudit, een bergtop in het Mont Blanc-massief. Ook op de Matterhorn kwam een Franse alpinist om het leven na een val. Later op de dag verongelukte aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc een 44-jarige Franse skier. Vrijdag kwamen bovendien al 3 Italiaanse bergbeklimmers om tijdens een tocht op de Gran Paradiso. In Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Araghi. In de stad Mashhad eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wordt er vandaag een overeenkomst ondertekend. Iran ontkent dat en zegt dat er geen ondertekening gepland staat. De Iraanse revolutionaire garde heeft al afstand genomen van Trumps uitspraken. De protesten tonen dat er binnen Iran verdeeldheid bestaat over een deal met de VS. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor.
8: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Mmm.

0: Je hebt soms van die platen waar je denkt van, mag ik hem nooit terug horen?
1: Ja.
0: Meteen terug. Maar dat kun je thuis natuurlijk doen. Als je Spotify zelf hebt of wat dan ook. Maar ja, op de radio is dat niet het geval. Nee. Dus helaas. Maar ik vond het wel mooi deze. En dat is dit ook zo'n mooie van. Sam Felder en Olivia Dean openen dit radioprogramma met Rain On Me. En ja, misschien dat ik hem voor een uur nog een keer draai. Maar dat weet ik niet. Dat eventjes. Maar dan moet je nog wel lang wachten. Maar oké, welkom en goedemorgen op deze vroege zondagochtend. Vandaag is het alweer de 14e juni 2026. Mijn naam is Johan de Vos en tot 9 uur. Is daar de muziek die ik wel lekker vind. Ja. En misschien hoop ik jou ook. Het is 24 uur trouwens per dag de beste muziek die bij het verpak zat. Dus dan weet je dat. En ik ga het nu een ander af aankondigen. Nou, afkondigen deed ik al met Sam Felder en Felder en Olivia Dean. En daarvoor nog Ed Sheeran met Sapphire. Sapphire on the radio. Dus dat was de eerste in de show. Straks heb ik muziek van onder andere Carina Bailey Ray. Put your records on. Weet je nog? Ja, wel, toch wel. Als je hem hoort, dan zeg je, oh ja, dat is die. Lady Gaga, Abracadabra, dat weet je natuurlijk ook hoe dat gaat. En Tom Walker met Leave a Light On. En ik heb deze lekker voor je uit de jaren 80. Oh, die is lekker. Jackie Graham.

De laatste woord van Tom Walker. Leave a light on. De laatste slag op de piano. En deze prachtige plaat. Set me free, the four of Jackie Graham. Lekker. Oh. En ben je misschien daarmee wakker geschud? Ik hoop het. Als je nog in bed lag of zo. Of dat je dus nog niet helemaal wakker was. Dat kan ik me voorstellen op zo'n vroege zondagochtend. Ik heb er ook een beetje moeite mee af en toe. Maar ja, die plaatjes hoor, dat wordt vanzelf wel lekker wakker. Oké. Okay. Ik hoop dat je het straks ook met de volgende plaat gaat krijgen. En anders tover ik je gewoon wakker. Ja, toch? Ah, ik zeg dan maar abracadabra. Oftewel, abracadabra. Nou ja, laat Lady Gaga dan maar zingen, toch?

krijg je op de radio. Carina Bailey Ray. Zo heet deze dame. En Put Your Record On. Ja, je weet wel. Dat was die. En die dacht, oh ja, dat was die. Oh ja, die ken ik wel. Maar ik weet niet precies hoe die dame heette. Dat was Carina Bailey Ray dus. Lady Gaga de voortrouwens en Abracadabra troffelen zij het lid single eruit. En dat was ook een plaatje van een tijd geleden. Oké, ik zie dat het nieuws er weer aankomt om 8:30. Dat betekent dat we zo meteen weer uitkomen en uitgaan voor 20 minuten lang een Bruce Vrije hit. Beetje zo dadelijk weer.

0: 100%.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors
3: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
6: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Een veerboot met tientallen passagiers aan boord heeft urenlang stuurloos rondgedreven op de Noordzee. In het Alpengebied zijn binnen 24 uur 7 mensen om het leven gekomen door verschillende bergongelukken. Iran is geprotesteerd tegen de eigen buitenlandminister Arachi in de stad Mashhad. Eisten tientallen betogers zijn vertrek vanwege een mogelijk akkoord met de VS. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
8: Non-stop en bruiselvrij.
7: RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.

0: Dan waar ze 20 minuten lang breuzelvrij is. Mooney en Dove. Dat waren we in het begin van die hits. En dan Air Supply uit de jaar tot van All Out of Love. En Dabuza met The Magnetic. Lekker plaatje. Dat is juist de Swedish Escape closing caption van Gwen Stefani en Kate Aiken. Dat waren ze dus bij... Nu gaan we verder met James Blunt.
1: En Stay the Night op de vroege zondagochtend.
0: Ja, dat kan dan. Ja, zeker. Sta op en ja, kom uit je bed.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Het RTV Parkstad.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Daarbij zouden onder meer de burgemeester van de plaats Yezine, Ali Badi, zijn gedood. Ook in andere dorpen vielen slachtoffers en raakten gebouwen beschadigd of verwoest. Het geweld in het grensgebied duurt voort, ondanks een door de VS bemiddeld staakt het vuren tussen Israël en Libanon. Israël zegt zich te richten op doelen die verbonden zijn met de door Iran gesteunde militie Hezbollah. De Franse zanger Patrick Bruel wordt opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. 2 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. Een van hen beschuldigt de 67-jarige artiest van poging tot verkrachting en aanranding tijdens een filmfestival op La Réunion in 2007. Een andere vrouw zegt dat ze in 2012 door Bruel is verkracht en seksueel misbruikt. De zanger zit sinds begin deze week in voorarrest, terwijl justitie onderzoek doet naar beschuldigingen van in totaal 13 mogelijke slachtoffers. Bruel zelf zegt onschuldig te zijn. Na een koele en natte periode staat Nederland een duidelijk zomers weertype te wachten, zegt Weer Online. De komende dagen stroomt warmere lucht vanuit het zuiden binnen, waardoor de temperatuur op veel plaatsen oploopt tot 25 graden of meer. Lokaal is een tropische dag met 30 graden niet uitgesloten. De zon schijnt volop en het blijft meestal droog. Al kunnen zich af en toe stevige regen- en onweersbuien ontwikkelen. Ook begin juli lijkt het warmer dan gebruikelijk te blijven. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Vanwege de dichte rook zijn verschillende woningen in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De hulpdiensten verwachten nog enige tijd bezig te zijn met nablussen en onderzoek. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Dan nog het weer, overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kienen, dat is gewoon leuk.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Kom binnen.
7: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

actie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.

niet gek, joh. Nee, zeker niet. Want de vroege zondagochtend niet zo wild, niet zo gek maken. Nou, oké, nee, zeker niet. Little Kleine en Samuel Welton en Maak Me Nou Niet Gek. Dat was die grote hit. En die daar weer. In het begin van dit radioprogramma deel 2. Hartelijk welkom terug. Vroege zondag van de 14e alweer juni 2023. Mag waar een jaartje bij gebracht worden. Oké, okay, Flowrida opende nog met David Guetta en Club Can Handle Me. En daarmee is het weer lekker. Ja, radio. Oké. Straks heb ik de Hansons uit Zweden kwamen ze ook. Of Finland of Zweden. Zweden kwamen ze toch, ja. En met die lekkere titel. Ja, de M-bap. Nou ja, misschien jij al het eten. Eet smakelijk bij deze. Al gewet. Oké, en ik heb ook Rita Ora zo dadelijk. En die komt naar Robbie Williams. En die is nu aan beurt. He's the best supreme. Goedemorgen.

Daar waren ze dan ook weer. Die hit uit de heden en verleden. Robbie Williams juist. En Supreme. En dit was Your Song van Rita Ora. Straks heb ik muziek van Sabrina Carpenter. Taste op je tost. Ja, gaan we gewoon tosten. Ja, oké. De ogen dicht. En dan, ja, ik weet het niet. Maar, ga eens proeven wat je in je mond hebt. Ja. En dan zeg je,

0: twee jaar geleden al deze plaat. Hit single van Sabrina Carpenter. En Taste Me. Oké, ja, lekker, lekker. Hans en de Voor met Bob. Zo heet het dus. Oké, de hit van de 20 minuten lange Brozovee hits, die komen eraan. Zo dadelijk naar het headline nieuws van 8:30. En daar zitten in Anastasia, Prince en Taylor Swift en Gwen Stefani en Eve. Ze komen eraan. Maar eerst toch. Rust op de radio met Suzanne Freek.
1: Op die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
5: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
4: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
5: 06 46 00 5751.
4: Tot snel! Bij Pavel Parket.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
8: RTV Parkstad. We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Daarbij zouden onder meer de burgemeester van de plaats Yezine zijn gedood. De Franse zanger Patrick Bruel wordt opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. 2 vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan. Na een koele en natte periode staat Nederland een duidelijk zomers weertype te wachten, zegt Weer Online. Een grote brand in Scheveningen heeft voor flinke rookontwikkeling gezorgd. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
10: Non-stop en bruiselvrij.
9: RTV Parkstad.
10: RTV Parkstad.

als een tekst op. Dan gaat het ook maar over na na na na na na. Dat is makkelijk, hè? Kun je meezingen. Oké, okay, dan waren ze 20 minuten lang op Rose Bay Hits. Dat was Gwen Stefani en Eve en Rich Girl. Daarvoor Taylor Swift met Open Light. En Prince, When Doves Cry. En Anastasia opende met Left Outside Alone. Helemaal alleen achtergelaten. Ja, ik hoop niet dat het bij jou geval is. Oké, okay, dan gaan we verder met Maxi Free zo dadelijk.

0: Kelly Rowland. Bezong het. En het werd geproduceerd door David Guetta. When Love Takes Over. Ik ga je verlaten op deze zondagochtend.
1: Maak er een leuke dag van.
0: Ja,
1: prachtig. Het is toch een vrije dag.
0: Voor menig één. Maar als je moet werken, wens ik ook veel plezier. En als je terugkomt van het werk ook, dan zou ik zeggen, slaap lekker. En ja, maak ook vandaag zondag een mooie dag van. Straks is er weer onze Jip. Jip Anton gaat het overnemen straks om 9:00. En ik ben er morgen niet. Ik ben er volgende week zaterdag weer om 7:00. De groetjes, hoi!

0: Parkstad Makelaar Dijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Brakke zet de tijd op 9 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws. Uur.
3: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas laat op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan, gevolgd door duels met Zweden en Tunesië. Noord-Korea heeft opnieuw benadrukt dat het zijn kernwapens niet zal opgeven. Volgens de regering in Pyongyang is de status van het land als kernmacht onomkeerbaar en zijn kernwapens noodzakelijk voor de stabiliteit in de regio. De verklaring volgt op overleg in Tokio tussen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Die landen spreken daar hun steun uit voor een volledig kernwapenvrij Koreaans schiereiland. De Zwitsers gaan vandaag naar de stembus voor een referendum over een wettelijke grens aan de bevolkingsgroei. Het voorstel van de rechtse Zwitserse Volkspartij bepaalt dat het aantal inwoners uiteindelijk niet boven de 10 miljoen mag uitkomen. Volgens de partij zorgt immigratie voor te snelle groei van het land. Peilingen wijzen op een spannende uitslag waarbij tegenstanders momenteel een kleine voorsprong hebben. Het Nederlands elftal begint vanavond in Dallas aan het WK voetbal met een lastige openingswedstrijd tegen Japan. Ondanks een wisselvallige voorbereiding zijn bondscoach Koeman en aanvoerder De Jong positief gestemd over de kansen van Oranje. Nederland wist in de oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan weinig te overtuigen en maakte geen enkel doelpunt. Toch benadrukt De Jong dat het team voldoende kansen creëerde en over veel kwaliteit beschikt. Ook Koeman zegt dat de spelersgroep vol vertrouwen zit. De aftrap is vanavond om 10 uur Nederlandse tijd. En dan nog het weer. Overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
6: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Een lekkere geur is essentieel.
10: Maar wat is jouw favoriete geur?
9: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
10: tot Michael Kors.
9: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
11: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.

Applejack en Never Forget You op Parkstad. Een hele goede morgen. Mijn naam is Jip en je hoort me elke zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hier op dit prachtige station met de allerlekkerste hits. Zometeen als zomer op je radio met Felix Jane en Jasmine Thompson. Ain't Nobody komt eraan, net zoals Joshua Caddison en Jesse. Ook lekker om nog een keer te horen. Is natuurlijk de track waarmee we altijd gaan beginnen. De track van vandaag. Een track dat ik heb gekozen door de activiteiten en sfeer van deze zondag 14 juni 2026. Vanavond 10 uur stipt, dan staan de Nederlandse Leeuwen op het punt van beginnen aan hun eerste poolwedstrijd. Aan hun eerste wedstrijd in het wereldkampioenschap 2026. Ja, dat kan het natuurlijk niet anders. Walter Cross hier op de radio. De track van vandaag is voor Viva Hollandia.

Justin van Echte weer Park zat. Perfecte zonne-ochtendmuziek, toch? Martin Garrix liet een jaar geleden weten: ik kom begin 2026 met een nieuw album. Ja, dat album is nog altijd niet uit. Hij heeft gezegd dat hij nog aan het werken is aan het album. En dat hij eind 2026 met het album komt. Zeker voor 2027 gaat hij nieuwe muziek uitbrengen. Nou ja, daar hou ik hem aan. Dan gaan we nu maar gewoon oude muziek van hem draaien.

0: En MOE en Shania Twain, Unhealthy hier op RTV Parkstad. Zometeen veel meer muziek van Rod Stewart, ook Passenger. Komt eraan, tot zo.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
11: RTV Parkstad. Staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Noord-Korea heeft opnieuw benadrukt dat het zijn kernwapens niet zal opgeven. De Zwitsers gaan vandaag naar de stembus voor een referendum over een wettelijke grens aan de bevolkingsgroei. Nederlands elftal begint vanavond in Dallas aan het WK voetbal met een lastige openingswedstrijd tegen Japan. Ondanks een wisselvallige voorbereiding zijn bondscoach Koeman en aanvoerder De Jong positief gestemd over de kansen van Oranje. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: RTV Parkstad.
11: Ja, via 89.2 FM en de RTV Parkstad app.
12: RTV Parkstad.
11: Jouw hits.
13: Jouw hits.
11: Jouw nieuws.
13: Jouw nieuws.
11: Dit is RTV Parkstad.
12: Dit is RTV Parkstad.

en Youngturks die nog op echte webpark zat. Ja, ken je Insomnia nog van Fearless? Beep Wexta heeft daar een remake op gemaakt. Ja, en die is echt geweldig. Wordt een grote hit, ik weet het zeker. Nieuw bij Parkstad, dit is New Religion. Deep.

uur. Goedemorgen, mijn naam is Jip. Het is bijna 10 uur. En ik kan niet wachten. Ik heb zo'n knaldrang voor volgende week. Pinkpop staat natuurlijk weer voor de deur. En volgende week zaterdag ga ik zelf ook. Maar eerst doen we met jullie de Best of Pinkpop Special. Ik ga tussen 9 en 12 alleen maar tracks draaien die met Pinkpop te maken hebben. De beste acts aller tijden. Maar ook wel acts die een hele geschiedenis hebben achter Pinkpop. Die een bijzonder verhaal hebben met Pinkpop. Jij mag ook de tracks aanvragen. Heb je nou echt zo'n act die je heel graag wil horen, die ooit op Pinkpop heeft gestaan? Dan heb je goede herinneringen aan. Laat het dan gewoon eventjes weten, hè? Via de echt2parkstad website, echt2parkstad.nl. En druk dan op het WhatsApp-icoontje. Dan komt het echt allemaal goed. Ja, dus laat gewoon van je horen. Dan hoor je misschien wel volgende week

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Kom binnen.
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: www.café.nl. Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is en de Britten laten degene die Poetins oorlog in Oekraïne financieren weten dat ze niet kunnen schuilen, aldus Starmer. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Op de internationale luchthaven in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad is een 28-jarige man aangehouden die 150 schorpioenen bij zich had. Volgens lokale media had hij de dieren onder zijn kleding en in zijn koffers verstopt. De politie had een tip gekregen dat een passagier wilde dieren bij zich droeg en verspreidde een signalement. Nadat de man op het vliegveld werd gevonden, werd zijn bagage doorzocht. De schorpioenen waren allemaal afzonderlijk in plastic verpakt. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben inmiddels 183 van de 342 gemeenten toestemming gegeven om de sluitingstijden tijdelijk te verruimen. Dat is nodig omdat veel wedstrijden in Canada, Mexico en de VS worden gespeeld en daardoor pas later op de avond beginnen. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan. Artikelen van het Amerikaanse basketbalteam New York Knicks vliegen online de winkel uit nadat de club gisteren de NBA-titel won. Volgens Rolling Stone waren vooral officiële kampioenshirts en petten razendsnel uitverkocht. De Knicks werden voor het eerst weer sinds 1973 kampioen door de San Antonio Spurs met 94-90 te verslaan. Het kampioenschap werd uitgebreid door de fans gevierd. Onder hen ook beroemdheden als Timothy Chalamet, Spike Lee en Ben Stiller. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
1: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Met Jip Hansen.

0: Jouw nieuws.
1: Jouw nieuws.
0: Dit is RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.

Haagse zonmilieu. En tonight hoorde je op RTB Park zat prachtige muziek. Zometeen festivalnieuws. Ik ga je vertellen wat er allemaal aan de hand is in Festivaland. Met ook een opwarmertje voor Pinkpop. Ja, in 2024 wist Ed Sheeran voor de laatste keer een dag daar uit te verkopen. Zometeen hoor je hem hier op Park zat met die A-team. Eerst Fascination.

Sheeran is de man die voor de laatste keer een dag wist uit te verkopen op Pinkpop. Je hoorde Ed Sheeran en de J-team. Hier op Echte Web Park zat. Ja, we gaan even kijken hoe het is in festivalland. Dit weekend Best Kept Secret natuurlijk in Vagebeek. Gisteravond een hele coole show van Nick Cave en de Bad Seeds. Ook Job Jobsen was daar. Vrijdagavond was er een aflassing, heel last minute. En Pommelien Thijs wist toen te komen en heeft het echt perfect vervangen. Vanavond nog de Gorilla's op het menu. Joey Valens en Bray. Sophie Straat is er om 3 uur. Ook Jungle by Night. Ja, een line-up waar je u tegen zegt. Ook in Utrecht aan de gang. Sensor Park met onder andere Yves Berens op de line-up. En Bluff, daar kun je nog heen. Wil je daar nog heen naar Utrecht, dan kun je tickets op via sensorpark.nl. En over 1 week is het weer zover een landgraaf. De Foo Fighters. Dan is natuurlijk Pinkpop weer begonnen. En op de Pinkpop zondag staan deze mannen nog. Rocken, gitaren, vuur. Ik weet het zeker. Foo Fighters gaan er een show van maken op Pinkpop zondag. Hier is Learn to Fly.

0: Luna en Dat is Leven, haar doorbraakhit. Zometeen muziek van Twain. Hey Soul Sister komt eraan, net zoals de Hooters. Na de commercials.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
3: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
2: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
3: 06 46 00 5751.
2: Tot snel! Bij Pavel Parket.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: TV Parkstad.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Op de internationale luchthaven in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad is een 28-jarige man aangehouden die 150 schorpioenen bij zich had. Cafés en andere horecazaken mogen tijdens het WK voetbal in meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten langer open blijven. Oranje speelt vanavond om 10 uur zijn eerste groepswedstrijd tegen Japan. Artikelen van het Amerikaanse basketbalteam New York Knicks vliegen online de winkel uit nadat de club gisteren de NBA-titel won. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

Jerry Wall en Alex Thorn, You're the Bloodline. Weet je nou niet wat er allemaal te doen is vandaag in Parkstad? Dan ben ik de uitgewezen persoon voor je. Ja, voor katholieke inwoners van Heerlen staat vandaag de sacramentsprocessie op programma. Dus ja, eindigt hij bij Huize de Berg als eerbetoon aan de kleine zusters van de heilige Jozef, die later dit jaar hun klooster verlaten. In Kerkrade kunnen liefhebbers van kunst terecht bij de tentoonstelling. Dat is door studenten gedaan van de visuele communicatie in de nieuwe galerij. Hun werk is geïnspireerd op de collectie van Schunk. Ja, sportliefhebbers van de Rode JC-fans, ja, die kunnen weer uitkijken naar de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Ze hebben hun plannen al gedeeld, dus als je gewoon even naar de socials kijkt, kun je zien wanneer wat te doen is. Dan, ja, wandelaars, die hebben ook weer perfect wandelweer, hè. Lekker droog, dus ga gewoon lekker erop uit als je wil wandelen. Daarnaast is er ook in de hele regio genoeg kermissen, lokale evenementen en activiteiten in het kader van de week voor de gezonde jeugd. Dus je kunt er gewoon overheen. Denk je, ik wil helemaal nergens heen? Dat kan natuurlijk ook met de allerlekkerste muziek hier op RTW Parkstad. Zometeen Shepherd en Geronimo. Eerst de Fry Out, play it cool.

Fly Out en Play It Cool hoorde hier op RTV Parkstad bij de zondagochtend. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Mijn naam is Chip en hoor je elke zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 met de allerlekste tracks. Ik zeg altijd, de tracks komen als warm broodjes uit de oven. Met zometeen Olivia Rodrigo, The Script, Wall I Am, ook Anouk komt eraan.

0: Vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel. Bij Poelman Parfums.
3: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
4: RTV Parkstad.
1: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Rode Kruis meldt dat 92 asielzoekers de nacht in het Drentse De Wijk hebben doorgebracht en 28 mensen sliepen in congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. Dit vanwege de drukte bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen vrijdag, de dag waarop het Europese migratiepact inging, konden ook al 120 mensen niet worden opgevangen. Vrijdag was de database Eurodac buiten gebruik. Europese landen kunnen met dit systeem informatie over asielzoekers met elkaar delen, en het was niet mogelijk om te controleren of mensen al ergens anders in Europa asiel hadden aangevraagd. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In wijk bij Duurstede zijn de kapotte ramen van het gemeentehuis verstevigd en de plek is weer opgeruimd. Afgelopen vrijdagavond hadden relschoppers het op het gemeentehuis voorzien. In het Utrechtse wijk bij Duurstede rommelt het al een tijdje. Vrijdagavond werd er een demonstratie georganiseerd tegen de komst van een tijdelijke asielnoodopvang, maar volgens de gemeente kwam daar niemand op af. Wel lieten zo'n 60 relschoppers van zich horen. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid en de ramen sneuvelden. 7 personen zijn opgepakt. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Volgens Starmer probeerde het schip door het kanaal te varen. Op sociale media schrijft hij dat dit opnieuw een klap voor Rusland is. De schaduwvloot wordt ingezet om sancties tegen Rusland te ontwijken. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
8: Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee.
7: mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
9: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
10: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
13: Dit is het begin van een nieuw uur.
14: Met Jip Hens.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past you.
1: Een radio zonder RTV Parkstad is als de zomer zonder de script.

De script hoorde je samen met Will I Am en Hall of Fame. De volgende Olivia Rodrigo. Ja, zij stond vorig jaar als headliner in Landgraaf op het festival. Ja, mijn knalrang is zo groot. Ik heb zoveel zin in Pinkpop. En ik vertelde je het al. Volgende week zaterdag is natuurlijk het weekend van Pinkpop. En dan ga ik tussen 9 en 12 alleen maar acts uitzenden die op Pinkpop hebben gestaan. Die op Pinkpop komen te staan. Die op Pinkpop een heel belangrijk verhaal hebben. Ja, echt de Amazon X, de best op Pinkpop, ga ik dus voor je draaien. Jij mag kiezen welke track dat is. Jij mag kiezen welke act dat is. Laat het gewoon even weten via de RTW Parkstad site. Druk daar op het zappie-icoontje. Dan komt het allemaal goed. Laat dan gewoon daar je favorieten horen. Welke act echt in de playlist moeten. Ja, ik denk deze er ook wel, hè. Zij hebben vaakst op Pinkpop gestaan. 8 keer. Dit is Anouk en

0: Lisa.
1: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
0: En Robert van Emmert hier op RTW Parks. Dat heeft vorige week een nieuwe track uitgebracht. En die kwam meteen hoog in de streamingcijfers. Ja, hoort dit misschien wel? De Nederlandstalige zomerhit van 2026. Gaat die Cheerio van Justin de Wild verslaan? Het kan allemaal. Check hem gerust op Spotify. Hè? Zandloopse van Robert van Emmert. Eerst even hier blijven, want de Game of Love is dit.

0: Radio met Wino Speak Americano. Je hoorde Yolanda Be Cool. En ervoor ook nog The Game of Love van Santana. Zometeen mijn favoriete track van dit moment, na de commercials.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor.
4: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: Bij Taxi Centrale

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Rode Kruis meldt dat 92 asielzoekers de nacht in het Drentse De Wijk hebben doorgebracht en 28 mensen sliepen in congrescentrum Hanse Plaza in Groningen. Dit vanwege de drukte bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. In wijk bij Duurstede zijn de kapotte ramen van het gemeentehuis verstevigd en de plek is weer opgeruimd. Afgelopen vrijdagavond hadden relschoppers het op het gemeentehuis voorzien. De Britse premier Starmer laat weten dat de Britse krijgsmacht een olietanker van de Russische schaduwvloot heeft tegengehouden. De tanker wordt verplaatst naar een ankerlocatie voor de Engelse zuidkust. Het weer overwegend droog met een afwisseling van zon en wolken. Alleen in het noordoosten kan af en toe een bui vallen. Vanmiddag wordt het een graad of 18 bij een matige noordwestenwind. Aan de noordkust soms vrij krachtig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
7: Non-stop en bruiselvrij.
6: RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.

Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hier op RTW Parkstad. Met zometeen muziek van Sia. Never Give Up komt eraan, net zoals Nella Furtado. Ook binnen een paar minuten. Mijn favoriete track van dit moment. Ja, de nummer

Good Things Comes to a Good End. Nelly Furtado hoorde hier op RTV Parkstad. Goedemorgen. Ja, het is tijd voor de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Een nummer dat ik echt heel erg lekker vind om te luisteren voor mezelf. Maar dus ook voor jou, de luisteraars. Ja, die Sienna Sparrow, je kent hem misschien al wel. Ze is echt doorgebroken op TikTok met Diana's Hill. Daarna kreeg ze de track en grote hit The Visitor. Nu heeft ze bekendgemaakt dat ze op tour gaat, My Home Tour. En ze gaat, komt ook langs Nederland. Volgend jaar maart komt ze naar Nederland. Ja, ik kijk ernaar uit. Deze track is de nieuwste van nog. Het is de titelsong van The Devil Wears Prada 2. En echt geweldig. Mijn favoriete track van dit moment. Sienna Spyro en Material Lover.

Jens Sparrow, mijn tip van Jip deze week. Material Love hoor je. Ja, wil je nou alle tip van Jip tot nu toe zeggen? Ga dan naar de gelijknamige playlist op Spotify. Tip van Jip / echte W Parkstad. Heel veel plezier bij Mark Mechten zometeen. En dit is Queen. Tonight.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar. Maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Krummeltje, krummeltje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17... die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Rond 5:30 vanmorgen heeft er bij een woning in Breda een explosie plaatsgevonden. Een deel van het huis en de tuin zijn beschadigd geraakt. De bewoners waren thuis, maar bleven ongedeerd. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de bewoners uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat het om brandstichting gaat. Afgelopen donderdag ging in dezelfde straat bij de buren ook een explosief af. Of de twee zaken met elkaar verband houden, wordt door de politie onderzocht. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. Dat meldt persbureau Reuters. In de Iraanse media wordt ook over dit bezoek van een delegatie uit Qatar gesproken. Bemiddelaar Pakistan en de Verenigde Staten spraken afgelopen week al over een raamovereenkomst om de Iran-oorlog te beëindigen. In New York was het afgelopen nacht nog lang onrustig nadat het Amerikaanse basketbalteam de New York Knicks de NBA-titel had gewonnen. De viering verliep niet zonder slag of stoot. Er werden rookbommen afgestoken, een bus werd in de brand gestoken waarbij drie andere bussen beschadigd raakten en een 17-jarige tiener werd op Times Square in de voet geschoten. De politie moest een paar straten afzetten en de menigte werd zo'n 2 uur tegengehouden voordat agenten konden ingrijpen. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
9: De keuze is reuze. Aan Hoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aan Hoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aan Hoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Lindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Minli Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
11: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
12: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
12: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

0: vrienden en vriendinnen. We kijken op de klok. Het is eventjes over 12. Het officiële begin van de zondagmiddag van RTV Parkstad. Niet vergeet eventjes Jip te bedanken voor de afgelopen 3 uur fijne hits op RTV Parkstad. En dat continueren wij in de Weekend Lunch Show tot aan 2 uur. En zometeen uiteraard weer een track uit de jaren 90. Maar eerst zo'n lekkere van New Order. Dit is True Fate.
1: Lekker man.

De tweede track in de Weekend Lunch Show, dat is er altijd eentje uit de jaren 90. En deze was van Milk Inc. Lavage, wat betekent de koe. Of in de Franse spreektaal een uitroep die vergelijkbaar is met jeetje. Of wauw, of oh mijn hemel. Niet dat ik zo goed Frans spreek hoor, ik heb het ook eventjes voor je opgezocht. Zometeen de mannen die in de jaren 80 hit na hit scoorden. En tegenwoordig zijn ze nog steeds muzikaal actief. Ze toeren zelfs nog. Op 22 juni, dat is volgende week maandag, dan staan ze in Tilburg in het Spoorpark. Ik heb het over Duran Duran. Is there something I should know? Na de Boza.

0: Ja, FM89.2, DAB+, en het wereldwijde web rtvparkstad.nl. Je hoorde, hey, het is zondag 14 juni 2026, Wereld Bloeddonordag. Een speciale dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor het belang van vrijwillig en onbetaald bloeddonorschap. Ben jij nog geen bloeddonor, ja, meld je dan aan. Dan doe je iets goeds voor de maatschappij. En dat kunnen we tegenwoordig allemaal best wel gebruiken. En zometeen de 20 minuten hits op een rij, non-stop en breuzelvrij. Op zondag in de Weekend Lunch Show enkel en alleen foute hits. Je hoort onder andere... We're gonna rock down to Electric
1: Avenue. And then we'll take it higher. Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel. Bij Poelman Parfums.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17... die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Rond 5:30 vanmorgen heeft er bij een woning in Breda een explosie plaatsgevonden. Een deel van het huis en de tuin zijn beschadigd geraakt. Volgens een bron zijn onderhandelaars uit Qatar naar Teheran afgereisd om daar een poging te wagen om de vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten af te ronden. In New York was het afgelopen nacht nog lang onrustig nadat het Amerikaanse basketbalteam de New York Knicks de NBA-titel had gewonnen. Er werden rookbommen afgestoken, een bus werd in de brand gestoken waarbij 3 andere bussen beschadigd raakten en een 17-jarige tiener werd op Times Square in de voet geschoten. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Oh mensen, wat is dat lekker toch, hè? 20 minuten lang, ja, de radio op volumestandje 10 met enkel en alleen die foute hits. Je hoorde Carl Douglas en hoe Kung Fu Fighting. Ook Eddie Grant kwam voorbij, Electric Avenue, Johnny Logan en Hold Me Now, Robin Gibb en Juliet en zojuist Technotronic en Pump Up The Jam.
1: Radio Retro.
0: Misschien herinner je je de videoclip nog wel. Twee jongens die netjes bepakt en bezakt naar school gaan, maar onderweg besluiten ze om toch een dagje te spijbelen. Ze gaan op hun fietsen met een hele grote ghetto blaster door de stad en als ze dan uiteindelijk thuiskomen, dan komt moeder er toch achter dat ze niet op school waren. Dat is min of meer het verhaal van Showtech en Booyah.
2: Yes, all we care about is some party, keeping them good vibes in the air now.

0: radio retro van dit uur, die standaard 2013, is van Showtech, We Are Loud en Sonny Wilson. En heet...
1: Booyah!
0: Uur 2 van de Weekend Lunch Show zit er zometeen aan te komen. Na 1 ik spreek...

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
10: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
10: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
13: Kom binnen!
14: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
13: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
14: Rockmart in Kerkrade, zei je?
13: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
15: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
16: RTV Parkstad.
17: Jouw hits.
16: Jouw nieuws.
18: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Aksel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud.
12: Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Iedere stoel staat voor een slachtoffer van de vlucht MH17... die in juli 2014 uit de lucht werd geschoten. Het vliegtuig was onderweg van Amsterdam naar Maleisië en werd boven het oosten van Oekraïne door pro-Russische separatisten neergehaald. Aan boord bevonden zich 196 Nederlanders. Het is de 9e keer dat dit stille protest door nabestaanden wordt gehouden. Gisteren is een 21-jarige vrouw bij een bungee jump in Brazilië om het leven gekomen. Instructeurs duwden haar van een brug af, maar op dat fatale moment zat de vrouw nog niet vast aan een touw. Ze maakte een val van 40 meter en overleed ter plaatse. De politie onderzoekt de zaak. Op sociale media kwamen meerdere beelden van het ongeluk terecht. In een video is te horen dat mensen op de brug de fout zien en roepen: "Jongens, het touw." Er zijn 6 personen opgepakt. 3 verdachten zitten nog vast. Vanaf vandaag rijden de passagierstreinen tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn voor het eerst weer. Afgelopen 10 maanden vond er een grote renovatie op het spoortraject plaats. Spoorvervoerder Deutsche Bahn laat weten dat de eerste lange afstandspassagierstrein vanuit Hamburg vanmorgen vroeg met een paar minuten vertraging is vertrokken. De lijn Berlijn-Hamburg wordt gezien als de belangrijkste directe verbinding tussen de steden op het Duitse lange afstandsspoornetwerk. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
17: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
19: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
20: Ah!
19: Of zo?
20: Ik snap hier niks van.
19: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
6: Stuur je appje naar

Vrienden en vriendinnen, het is eventjes over één. Zondag 14 juni 2026. De Weekend Lunchshow tot aan 2 uur. We zijn van start gegaan met deel 2. En daarin uiteraard als tweede track weer een nummer uit de jaren 90. En dat is er eentje van Lick en Kentucky Martha. Maar nu eerst de eerste. En die is van, ja, een van mijn favorietjes, zeg maar. En die, ik heb hem ook zelf uitgekozen. Ik moet ook eerlijk zijn. Dit is Prince and You Got the Look.

deze track hebben nog een heleboel 70s en 80s kinderen staan dansen in hun uitgaansperiode. Lick in Kentucky, Martha en I'm the Girl of Your Dreams. Over 6,5 minuut, ja, een beetje een soort van levensles moeten we maar zeggen. Bobby McFerrin komt eraan. Don't worry, be happy. Maar nu eerst David Guetta en Sam Martin. You take me

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Een track uit 1988 uit de film Cocktail met Tom Cruise. Ook gebruikt door George W. Bush in zijn verkiezingscampagne voor het presidentschap. Maar dat vond Bobby McFerrin niet zo'n heel goed idee. Dus daar is hij ook mee gestopt. Na goed gebruik werd er ook een Nederlandse versie van gemaakt door Johnny Camaro. Een alias van Alfred Lagarde. En dat klonk zo.
2: Hey, hallo luisteraars. Hier is Johnny Camaro weer. Ja, het is een tijdje geleden. Ik was een beetje absent een tijdje. Ja, een jaar of vijf of zo. Maar nu ben ik weer terug en ik heb gespaard om een nieuwe plaatje op te nemen.
1: Een hit aan 14 à 15 per uur, dat halen we hier bij RTV Parkstad met gemak. Ja, dat is dan wat je noemt de speed of sound.

0: en All Around the World op jouw radio.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Ik denk dat je wel schrikt als ik zeg, jij hebt meid.
2: Jongens, laten we er niet mee spotten, want het is heel erg.
0: En dat is echt zo, want elke mens draagt de meid Demodex folliculorum. Die leeft voornamelijk rondom je ogen en leven en eten van de wimperhaarzakjes. Ja, het is maar eventjes dat je het weet. Een beetje zeep erbij, dat helpt allemaal niet. Want je krijgt ze gewoon weg, niet weg. Hey, zometeen de 20 minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrij. Zondag in de Weekend Lunch Show met enkel en alleen foute hits. Waaronder...
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Mmm.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. Tegenover de Russische ambassade in Den Haag staan zoals ieder jaar 298 lege stoelen. Hiervoor is de werkgroep Waarheidsvinding MH17 verantwoordelijk. Gisteren is een 21-jarige vrouw bij een bungee jump in Brazilië om het leven gekomen. Instructeurs duwden haar van een brug af, maar op dat fatale moment zat de vrouw nog niet vast aan een touw. Vanaf vandaag rijden de passagierstreinen tussen de Duitse steden Hamburg en Berlijn voor het eerst weer. Afgelopen 10 maanden vond er een grote renovatie op het spoortraject plaats. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op R.

0: Ze zitten er alweer op, die 20 minuten hits op een rij non-stop in Breuzel vrij. Enkel en alleen foute hits. Met Bass Hunter en Boten Anna. Ook Doe Maar kwam voorbij. ABBA, Tiffany en zojuist DJ Bobo en Somebody Dance With Me.
1: Radio Retro.
0: En die is inmiddels, je verwacht het niet, ook al 10 jaar oud. 21 Pilots en

0: gedraaid ben in reden. Deze van 21 Pilots, Stressed Out, de Radio Retro. En dat is omdat ze aanstaande vrijdag in Landgraaf te gast zijn. Dan staan ze namelijk op het Pinkpop-podium. Vrienden en vriendinnen, zometeen na tweeën. Roger in het Meestersmiddagmatinee. Ik wens je nog een hele fijne zondag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Een deel van Rotterdam kampt met stroomuitval. Dit wordt veroorzaakt door een storing in een transformatorstation. Het gaat om ruim 19.000 aansluitingen, vooral ten zuiden van de Maas. Wat de oorzaak is nog niet bekend. Monteurs zijn al wel druk in de weer om het probleem op te lossen. Verwacht wordt dat de storing tot 4 uur vanmiddag gaat duren. De veiligheidsregio adviseert de telefoon alleen in het geval van nood te gebruiken. In de concepttekst van het vredesverdrag met de Verenigde Staten staat dat Iran zijn hoogverrijkt uranium zal verdunnen. Daardoor ontstaat er een product dat niet geschikt voor kernwapens is. Dat meldt een Iraanse topfunctionaris. Persbureau Fars laat weten dat Iran nog niet definitief heeft ingestemd. Het voorgestelde akkoord moet de basis vormen voor het beëindigen van de Iran-oorlog. Ook moet de straat van Hormuz direct geopend worden, de Verenigde Staten niet met nieuwe sancties komen en de maritieme blokkade moet worden opgeheven. Uit de eerste prognose blijkt dat een meerderheid van de Zwitserse kiezers een voorstel om de bevolking op 10 miljoen te maximeren afwijst. Het referendum was een initiatief van de rechtspopulistische regeringspartij SVP. De partij stelt dat de snelle groei van het aantal migranten de oorzaak is voor veel problemen in het land. Sinds het begin van deze eeuw is de Zwitserse bevolking van 7,2 miljoen tot 9,1 miljoen inwoners gegroeid. Later vanmiddag wordt de definitieve uitslag verwacht. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. De exacte route wordt op dit moment nog besproken. Gisteren namen burgers het initiatief voor de tocht. Donderdagmiddag reed een auto in op fietsers die op schoolkamp waren. De verongelukte kinderen waren 12 jaar oud. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik zo'n velg heb gerak. Maar ja, ook dat.

0: in actie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: I Adore You hoorde je. En je hoorde ook nog Dynamite van Tayo Cruz. Hier op de zondagmiddag bij RTV Parkstad. Dit is het Meesters Middagmatinee tot 4 uur in het voorlaatste weekend. Nu zeg je, dat denk ik goed. Gisteren zei je het fout. Ik ben er nog tot eind juni. Dan weet je dat, hè? Blijf lekker luisteren. Hey, dankjewel Mark Mertens voor de afgelopen 2 uurtjes. De weekend lunchshow was weer lekker. Ja. Hoorde je net Tayo Cruz met Dynamite? Hoor je nu Mutt met Dynamite?
1: Roger Meesters. Jouw hits, jouw nieuws. RTV.

Dezelfde titel, totale andere invulling van de plaat. Met was dit uit de jaren 70 en Dynamite was wel een grote nummer 1 hit. Even kijken, straks Little Richard als gouden oude plaat. Lang Tall Sally komt eraan. We hebben 2 keer 20 minuten hits en we hebben ook...

0: Echt zo'n zondagmiddag praten, hè? Chaka Khan.
1: Roger Meesters.
0: Nee, dit zong echt Chaka Khan. Ain't Nobody. Je hoort ook nog Martin Moreno en Little Richard. Goeie combinatie, hè, op de zondagmiddag. Hier bij RTV Parks.

0: 89.2. Je kunt ons overal worldwide beluisteren via de website uiteraard. En via DAP Plus hier in de regio. En ook nog via de tv. Hè? Ja, je kunt ons van alle kanten kun je ons zien en beluisteren. Komt allemaal goed. Zometeen 20 minuten hits. En die starten we met Mac Graham. En yes.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf. Of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: Bij Poelman Parfums.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Een deel van Rotterdam kampt met stroomuitval. Dit wordt veroorzaakt door een storing in een transformatorstation. Verwacht wordt dat de storing tot 4 uur vanmiddag gaat duren. In de concepttekst van het vredesverdrag met de Verenigde Staten staat dat Iran zijn hoogverrijkt uranium zal verdunnen. Daardoor ontstaat er een product dat niet geschikt voor kernwapens is. Uit de eerste prognose blijkt dat een meerderheid van de Zwitserse kiezers een voorstel om de bevolking op 10 miljoen te maximeren afwijst. Een woordvoerder van de gemeente Terneuzen laat weten dat de stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Zeeland doorgaat. De slachtoffers waren 3 leerlingen uit groep 8 en de schooldirecteur van de basisschool in Axel. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
7: Non-stop en bruiselvrij.
10: RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.

Jouw hits, jouw nieuws op RTV Parkstad met Max Graham en Yes, Cher, Taylor Swift, Echo Smith en net Pommelien Thijs en Mo. En dit is Alan Clark. En een meestersmiddagmatinee is terug, zometeen na 3.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Carwash keeps you moving.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Kom binnen.
5: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
9: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
10: Café Drakken zet de tijd op 3 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hits.
11: Jouw nieuws. Drie uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, vindt dat Politiek Den Haag moet nadenken over de mogelijkheid om na het vallen van het kabinet geen tussentijdse verkiezingen meer te houden, maar een nieuwe coalitie te vormen. Dat zei de Graaf in het televisieprogramma Buitenhof. Volgens de Graaf heeft het land behoefte aan lange termijn oplossingen en lange termijn politiek. Om dat voor elkaar te krijgen zijn er stabiele meerderheden nodig. Tom de Graaf neemt per 1 juli afscheid van het hoogste adviesorgaan van het kabinet en parlement. Op de Adriatische Zee is een passagiersferry op een zeilboot gebotst. De zeilboot is gezonken en er wordt naar vermisten gezocht. De aanvaring vond plaats in een smalle zeestraat tussen de Dalmatische eilanden Braac en Sjolta. Boten in de omgeving haalden drenkelingen uit het water. Volgens een ooggetuige aan boord van de ferry zijn er zeker 2 mensen overleden. Men is nog op zoek naar andere slachtoffers. Kroatische media melden dat er 8 mensen gered zijn. Op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd. Het kantoor van premier Netanyahu meldt dat het land heeft gereageerd op een droneaanval van de militante beweging Hezbollah. Israël laat weten dat het om een gerichte aanval ging op het commandocentrum van Hezbollah in de wijk Daieh in Beirut. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Barcelona-Catalonië van start. Sinds dit jaar wordt een race op dit circuit niet meer de Grote Prijs van Spanje genoemd. Dit komt doordat in Madrid de Madring is geopend en de Grote Prijs van Spanje wordt in september op dat circuit verreden. Maar vandaag aandacht voor de GP van Barcelona-Catalonië. De Brit George Russell start vanaf pole position. Onze landgenoot Max Verstappen vertrekt vanaf de 5e plaats. Volgens Verstappen zelf is dat een meevaller. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
14: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
15: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
16: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: Meesters Middag Matinee. RTV Parkstad.
1: Woehoe, yeah. You know.

0: Dirty Cash en Let's Get Loud. Heerlijk. De zondagmiddag van RTV Park staat nu Rod Stewart. Goedemiddag.
1: Jouw hits, jouw nieuws. RTV.

0: with you.
1: Blijft een mooie klassieker van Rod Stewart. What am I gonna do? Sam Fender staat klaar voor je en Olivia Dean. Wie? Sam Fender en Olivia Dean. Ik heb schakjes Annie Lennox en Al Green. Dat is een ander duo. En we hebben ook nog de zondagmiddagplaat. Oh nee, dat is de zondagmiddagplaat. We hebben ook nog de 20 minuten hits om 4:30.

0: Echte VPRO presenteerde Sam Frender en Olivia Dean en Rain Me In. En dan nu, Die Mooie van Annie Lennox en Al Green.
1: De zondagmiddag.

0: Suzanne en Freek, daarvoor nog Annie Lennox en Al Green en straks 20 minuten hits.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good food.

0: Brasserie-brakke.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: fruit, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De vicepresident van de Raad van State, Tom de Graaf, vindt dat Politiek Den Haag moet nadenken over de mogelijkheid om na het vallen van het kabinet geen tussentijdse verkiezingen meer te houden, maar een nieuwe coalitie te vormen. Dat zei de Graaf in het televisieprogramma Buitenhof. Op de Adriatische Zee is een passagiersferry op een zeilboot gebotst. De zeilboot is gezonken en er wordt naar vermisten gezocht. Op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft het Israëlische leger opnieuw aanvallen uitgevoerd. Het kantoor van premier Netanyahu meldt dat het land heeft gereageerd op een droneaanval van de militante beweging Hezbollah. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Barcelona-Catalonië van start. Onze landgenoot Max Verstappen vertrekt vanaf de vijfde plaats. Volgens Verstappen zelf is dat een meevaller. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
4: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

het doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

Applausje voor Henk Wijngaard en de band. Zelfs je naam is mooi. Dank u. En je hoorde Henk in de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzevrij. Ook van de partij vandaag Mr. Props en Waves. Just Jack Style en John de Drieës. Turn the lights on. Of off. Nee, on, hè. Nee, off, ja. On en off, hè. Bluff was er ook. Met Wat zou je doen? En Gwen Stefani met The Sweet Escape. Dankjewel voor het luisteren naar het Meestersmiddagmatinee in het voorlaatste weekend. Volgende week zaterdag ben ik er even na tweeën. Graag weer hier op RTV Parkstad. Bye.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
9: En papa durft niet in.
8: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirot Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
10: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
11: Win jij de allerlaatste tickets?
10: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hit.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In Rotterdam-Zuid zitten ruim 19.000 huishoudens al uren zonder stroom. Vanmorgen ontstond er brand in een hoogspanningsgebouw van netbeheerder Stedin. De wijken De Kop van Zuid, Feyenoord en het Noordereiland zijn van het stroom afgesloten. Horeca en winkels zitten zonder elektriciteit en op straat werken stoplichten niet meer. Naar verwachting gaat de storing nog tot 16:30 duren. Woningcorporatie Stadgenoot heeft in het Amsterdamse Osdorp de afgelopen dagen al veel noodherstelwerkzaamheden aan de flat verricht, waar in de nacht van donderdag op vrijdag in de kelderbox van het bijgebouw een ontploffing plaatsvond. Zo'n 400 bewoners van de flat werden geëvacueerd. De explosie was onder een sportschool die 24 uur per dag geopend is. 7 mensen raakten gewond. Gisteravond konden de bewoners van de flat weer naar huis. De definitieve reparaties gaan wat langer duren, omdat de schade aan sommige woningen behoorlijk groot is. Deze zomer wil Japan een delegatie naar Groenland laten afreizen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de winning van zeldzame aardmetalen. Denk bijvoorbeeld aan scandium. De meeste zeldzame aardmetalen komen nu vooral uit China. Ze zijn nodig voor het maken van allerlei producten. Japan wil net zoals Europa en de Verenigde Staten in de toekomst minder afhankelijk van China zijn. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zal het Portugese team hun overleden ploeggenoot Thiago Jota eren met een groen-rood polsbandje met daarop de namen van de WK-selectie en die van Jota. De speler overleed vorig jaar zomer op 28-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in Spanje. Daarbij kwam ook zijn broer André Silva om het leven. Het polsbandje heeft de kleuren van de Portugese vlag. Jota's naam staat als eerste op het bandje. Portugal speelt komende woensdag tegen het nationale elftal van Congo-Kinshasa. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Minikine, dat is gewoon leuk.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors
7: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Want het oog wil ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
12: Kom binnen.
13: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht.
3: erg mooi. Mag wat kosten?
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
13: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan de

0: op tritonmarketing.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Rotterdam-Zuid zitten ruim 19.000 huishoudens al uren zonder stroom. Vanmorgen ontstond er brand in een hoogspanningsgebouw van netbeheerder Stedin. Naar verwachting gaat de storing nog tot 16:30 duren. Woningcorporatie Stadgenoot heeft in het Amsterdamse Osdorp de afgelopen dagen al veel noodherstelwerkzaamheden aan de flat verricht, waar in de nacht van donderdag op vrijdag in de kelderbox van het bijgebouw een ontploffing plaatsvond. Deze zomer wil Japan een delegatie naar Groenland laten afreizen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de winning van zeldzame aardmetalen. Denk bijvoorbeeld aan scandium. Tijdens het wereldkampioenschap voetbal zal het Portugese team hun overleden ploeggenoot Thiago Jota eren met een groen-rood polsbandje met daarop de namen van de WK-selectie en die van Jota. Het weer grotendeels droog met af en toe wat zon. Bij een matige noordwestenwind is het zo'n 18 graden. Op het IJsselmeer en in het noordelijk kustgebied waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl. Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Iraanse onderhandelaar Mohammad Ghalibaf trekt de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten in twijfel omdat Israël nieuwe aanvallen op Libanon heeft uitgevoerd. Hierbij zijn zeker 3 doden gevallen. Ghalibaf schrijft op sociale media dat het niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. De Israëlische aanvallen laten volgens hem zien dat de Verenigde Staten ofwel de wil niet hebben of niet in staat zijn om de verplichtingen na te komen. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. De 4e verdachte werd eerder deze week aangehouden en is voorgeleid. Besloten is dat hij nog 14 dagen blijft vastzitten. Ruim 19.000 huishoudens en winkels in Rotterdam-Zuid die uren zonder stroom zaten, hebben langzaam maar zeker weer elektriciteit. De storing begon vanmorgen om 8:15. Niet alleen huishoudens, maar ook het leven op straat kreeg met problemen te maken. Trams en stoplichten bijvoorbeeld. Verschillende winkels en horeca sloten de deuren maar wegens gebrek aan stroom. De hulpdiensten waren wel bereikbaar. Als het goed is, moet iedereen over een uur om 6:00 weer stroom hebben. Vanavond om 10:00 Nederlandse tijd speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen Japan. Premier Rob Jetten heeft op sociale media een video geplaatst om het Nederlands elftal, maar ook het nationale team van Curaçao, veel succes te wensen. Hij nam het filmpje op in de Haagse Schilderswijk op de Marktweg. Jetten schrijft erbij: zet hem op, het Ons Oranje, Nederland staat achter jullie. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan lokaal wat lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Morgen een grijze start met wat motregen, maar in de middag klaart het op. Bij een noordwestenwind wordt het 16 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
7: Waar ben jij naartoe geweest?
8: Naar Mondo Verde.
7: Met de nieuwe Havana's Tornado?
8: Ja, dat is een vrije val.
7: Te gek!
8: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
7: Wow!
8: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Ben ik
7: kom jij naar Mondo Verde?
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang de schade net koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet.

0: De romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Iraanse onderhandelaar Mohammad Ghalibaf trekt de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten in twijfel omdat Israël nieuwe aanvallen op Libanon heeft uitgevoerd. De politie heeft een vierde verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Ruim 19.000 huishoudens en winkels in Rotterdam-Zuid die uren zonder stroom zaten, hebben langzaam maar zeker weer elektriciteit. De storing begon vanmorgen om 8:15. Vanavond om 10:00 Nederlandse tijd speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico tegen Japan. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht kan lokaal wat lichte motregen vallen. Het kwik daalt naar zo'n 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
5: Non-stop en bruiselvrij.
4: RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Kom binnen!
7: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hit.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken, waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Ghalibaf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een hoge Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. De Japanse regering wil de mogelijke winning van zeldzame aardmetalen op Groenland gaan onderzoeken. Het land wil hiermee de afhankelijkheid van China verminderen, dat de wereldmarkt domineert. Groenland heeft grote, nog onontgonnen reserves aan deze metalen. Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten zijn actief op zoek naar andere leveranciers dan China voor deze strategische en economische belangrijke grondstoffen die onmisbaar zijn bij de productie van elektronica. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het gaat om een 20-jarige Amsterdammer. Eerder werden er al 3 anderen van 14, 17 en 18 jaar gearresteerd. Het vermoeden bestaat dat het viertal met een terroristisch motief gehandeld heeft. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
13: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
14: Ah!
13: Of zo?
14: Ik snap hier niks van.
13: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

0: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia.

0: Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondoverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. De Iraanse onderhandelaar Rali Baf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. En een Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. De Japanse regering wil de mogelijke winning van zeldzame aardmetalen op Groenland gaan onderzoeken. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart dit jaar. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
8: Non-stop en bruiselvrij.
7: RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.

0: Randstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Stad. Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Een zeilbootje met 8 opvarenden kwam in botsing met een groot passagiersschip met 118 mensen aan boord. De zeilboot is na de aanvaring gezonken, waarbij de 3 doden vielen. Er wordt nog naar 1 van de passagiers gezocht. De andere 4 zijn gered. De Iraanse onderhandelaar Rali Baf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. Hierbij vielen zeker 3 doden. Hij schrijft op sociale media dat het zo niet mogelijk is om door te gaan op de ingeslagen weg. En een Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Eerder werd nog verwacht dat er dit weekend een akkoord zou worden ondertekend. Het is niet bekend of hierin een passage over Libanon zou staan. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog 1 keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
11: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
12: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
13: Jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
13: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
12: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: Eentje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel.
2: Maar wat is jouw favoriete geur?
1: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
2: tot Michael Kors.
1: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.
4: Kom binnen.

0: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
0: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een aanvaring tussen een zeilboot en een passagiersschip op de Adriatische Zee voor de kust van Kroatië zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. De Iraanse onderhandelaar Rali Baf zegt te twijfelen over het vredesverdrag met de VS na de aanvallen van Israël in Libanon van vandaag. En een Iraanse topmilitair heeft met vergeldingsaanvallen op Israël gedreigd. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
5: Non-stop en bruiselvrij.
4: RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstel in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Minli Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
4: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
5: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de twee verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Bij een botsing tussen twee helikopters bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn alle 6 inzittenden van de toestellen om het leven gekomen. Een van de helikopters stortte neer op een terrein met geparkeerde elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. Brokstukken van de helikopter kwamen op het dak van een gebouw terecht. Voor zover bekend zijn er op de grond geen slachtoffers gevallen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Israëlische aanvallen in de Gazastrook hebben vandaag aan zeker 6 mensen het leven gekost. Bij een luchtaanval vlakbij een ziekenhuis in de noordelijke plaats Jabalia zijn 4 mensen omgekomen. 2 anderen werden gedood bij schietincidenten in Gazastad en in het zuiden. Het Israëlische leger heeft hiermee opnieuw het bestand geschonden. Volgens Palestijnse autoriteiten zijn sinds het van kracht worden van het staakt het vuren zeker 950 Palestijnen gedood. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baren.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: My Love Don't Cost a Thing op deze zondagavond hier bij RTB Parkstad. En wat een spannende avond wordt het, jongens. Ik bedoel, het gaat beginnen vanavond. Het is al begonnen, de WK, maar voor Nederland gaat het vanavond beginnen. Om 10:00 precies is de aftrap van Nederland-Japan. Ja, ik ben eens benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Maar ik kan je wel vertellen dat Duitsland Curaçao momenteel 4-1 staat. Ja, nou, ik bedoel, ik had het eigenlijk wel verwacht een klein beetje van Duitsland. Maar ook van Curaçao natuurlijk, want... Ja, ik had het de jongens best wel gegund dat ze zouden winnen, maar die wedstrijd is nog niet afgelopen. Goedenavond, van harte welkom. Het is zondagavond, het is tijd voor sport op je radio tot 10:00 vanavond. En vanavond weer een lekkere, volle studio met allemaal gasten. En natuurlijk mijn collega Roy. Ja. Jongeman, hoe zie je er goed uit?
1: Dankjewel. Ja. Ik heb me speciaal aangekleed voor deze gelegenheid.
0: Ah, eerlijk.
1: Ja. Ja, men vindt het toch wel leuk, denk ik. Ja, we hebben vandaag weer onze vrienden van... Profvoetbal Limburg.
0: Ja, leuk om je weer hier te hebben natuurlijk.
1: Ja, hè? Zeker. Ja. Ze waren vorige week ook al hier. Dus intussen begint een beetje gewoonte te worden dat ze hier zijn. Maar des te leuker eigenlijk, zou ik zeggen. Echt geweldige gasten. Dus,
0: echt waar. Ze hebben ze hebben drank meegenomen. Ze hebben eten meegenomen. Ze hebben alles meegenomen. Dus we kunnen even blijven zitten hier vanavond.
1: Ja. Nou, dat wordt een hele gezellige avond.
0: Ja, dat wordt een gezellige avond.
1: De uitzending, nadat de uitzending afgelopen is, gaan wij nog eventjes door met naar Nederland kijken.
0: Dus jullie van achter gegund, jongens?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ga je gang. Doen we nog een nummer? Of zeg je van, we doen zo meteen even interviewen?
1: Het maakt mij niet uit. Wat willen jullie, jongens?
2: We kunnen gewoon gelijk starten, hoor.
1: Gewoon
0: hij staat te proberen om te beginnen natuurlijk. Hè?
1: Okay, ja. Heel eventjes nog dan. Stel je nog heel eventjes voor, want er zijn altijd mensen die voor de eerste keer luisteren. Die zul je altijd hebben. Hè? Dus stel je heel kort even voor. En jullie hebben iemand meegenomen, die mag ze ook nog voorstellen.
0: Ja, absoluut.
2: Ik ben Tom, 22 jaar. Mede-eigenaar van Profvoetbal Limburg. Dan geven we trainingen. Dus
3: Ja, mijn naam is Yannick. Ik ben 25 jaar en inderdaad samen met Tom sinds een maandje of 11 hebben we nu een eigen voetbalschool. En het wordt steeds drukker en drukker, maar we blijven gewoon doorgaan omdat het echt vanuit passie is. En dat we daar een enorme drive voor hebben om het gewoon groot uit te pakken.
1: Ja, en jullie hebben nog iemand meegenomen.
3: Ja, en ik heb mijn allerliefste en mooiste vriendin meegenomen.
0: Oh ja.
1: Dat is...
3: Ja, even punten scoren.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja, dus heel leuk dat je ook bij bent. We gaan maar meteen van start. We zijn begonnen. Donderdag was de eerste wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. Ik heb toevallig een stukje gezien. Dus ik had de kans om even te kijken. En wat mij al meteen opviel was dat er best wel hard gespeeld werd.
3: Ja. Lekker mannelijk voetbal. Het was inderdaad, het verbaasde ons ook wel wat dat het echt wel een harde wedstrijd was. Met name vanuit één kant.
1: Precies.
3: Maar goed. Ik denk, als ik het spel van Zuid-Afrika zag, dat ze eigenlijk de enige manier om te compenseren was met hard voetbal.
1: Ja, precies. Ja.
3: Dan is het vanuit die kant wel redelijk logisch.
1: Ja, je kunt er geluk mee hebben, maar in dit geval hadden ze pech. Ja, want ze hebben 2 rode kaarten gescoord. Ja. Of je kunt noemen dat scoren kunt noemen. En de rode kaart van Mexico, vonden jullie terecht? Of had je zoiets van...
2: Ik weet even niet meer welk moment dat was.
1: Dat was eigenlijk dat een van Zuid-Afrika bijna dreigde op door te breken. Hè. Die kwam zo rechtsschuin voor de goal en nog buiten het strafschopgebied. En dan werd hij behoorlijk hard getackled, dat wel.
2: Ja, in principe als je doorgebroken speler bent en je tackelt hem neer, is het wel een rode kaart.
1: Ja, maar dus... hij was er nog niet langs. Hè. Dus het was,
2: Volgens mij had Afrika ook zo'n vergelijkbare rode kaart, dacht ik. Niet?
3: Ja, ik weet niet. In ieder geval bij de aanval van Zuid-Afrika was hij in ieder geval... Hij was aan de ene kant wel doorgebroken, maar wat meer naar de zijkant. Ja. Waardoor ik het idee had dat die ander echt nog wel de mogelijkheid had om erbij te komen.
1: Ja.
3: Maar ja, goed. En het is natuurlijk heel lastig, de invloed van de VAR ook. En die neigen dan toch wel, denk ik, wat vaker naar zo'n rode kaart toe te gaan. Ja.
1: Ja. Maar je was de VAR niet aan te pas gekomen, geloof ik, hè?
3: Nee?
1: Tenminste, nee, dat was echt van de scheidsrechter zelf de beslissing. En volgens mij heeft de VAR hem ook niet teruggefloten.
2: Volgens mij kijken ze wel elke keer bij zo'n moment de VAR na. Maar als er inderdaad niks veranderd wordt, dan roepen ze hem niet naar het scherm toe.
1: Ja.
2: Volgens mij kijken ze wel altijd naar zo'n situaties om te controleren.
1: Ja, nee, dat is ook een taak, hè?
2: Ja. Precies, ja.
1: En volgende wedstrijd, wat was dat ook weer? Even kijken. Even de papier erbij pakken. Wat hebben we dan? Oh ja, Zuid-Korea tegen Tsjechië. Neem aan dat jullie die niet live gekeken hebben, want die was volgens mij laat.
3: Nee, niet live gekeken, maar ik had de uitslag in ieder geval niet verwacht. Ook in de Scorito een andere uitslag gezet. Maar natuurlijk niet iets waar we zo laat voor opblijven.
1: Mm.
3: Dus het kon wel, maar ja, goed. Ook andere dingen die we moesten doen de dag erna. Maar de uitslag was wel een beetje verrassend voor mijn idee.
1: Ja,
2: ik heb het juiste voorspeld, dus voor mij was het geen verrassing.
1: Ja, je had 2-1 voorspeld.
2: Ja, precies. Nee, ik vind dat ze best wel een sterke ploeg hebben. Dus ik had het ergens wel verwacht. En ik had een beetje het idee dat veel mensen Tsjechië toch wel een beetje heel hoog hebben zitten. Of in ieder geval voor hun doen hoog hebben zitten. En Zuid-Korea juist wat lager.
1: Mm-hmm.
2: Volgens mij de laatste toernooien doen ze het best wel goed. Dus ik had het ergens wel verwacht. Ik heb ze ook best wel hoog in mijn pool 2 staan. Dus
1: daar hebben we het eigenlijk ook over gehad vorige keer. Van ja, er zijn altijd van die teams waar je het niet van verwacht en die dan gaan verrassen. Hè? Dus is dit er eentje, denk je?
2: Ligt eraan. Ik denk voor de ene wel, voor de ander niet. Maar ik vind persoonlijk Zuid-Korea best wel goede ploeg hebben ten opzichte van Tsjechië.
1: Ja.
2: Dus het is voor iedereen denk ik weer net wat anders. Ik denk dat jij Tsjechië dan weer wat beter vindt.
3: Ja, ik had Tsjechië inderdaad vooraf wel hoger ingeschat. En volgens mij heb ik ook een aantal fragmenten van de wedstrijd bekeken. Maar ook daaruit vond ik het niet zo sterk als dat ik vooraf verwacht had.
1: Nou, we pakken hem daar nog even verder op. Doen we even muziekje tussendoor.

0: Ja, wat een lekker nummer is dat van de Guy Sebastian op je radio hier bij RTV Parkstad. En ik kan je nog uit de mededelen dat het wedstrijd tussen Duitsland en Curaçao nog altijd 4-1 staat in de 91ste minuut. En wij gaan even terug naar onze Roy en de, onze gasten.
1: En onze gasten.
0: Onze gasten.
1: Ja. Ja. Ja, want we hebben natuurlijk vorige week hebben we het over Scorito gehad. Hè? En daar hebben we nog gehad van over. Ja, daar hebben zich mensen al ingeschreven, maar nog niet zoveel. Het was op dat moment ook nog niet zoveel. Hè? Maar we hebben het een beetje reclame gemaakt. En eigenlijk is het best wel goed gelopen. Hè?
2: Ja, het is echt voor ons idee de laatste 2-3 dagen echt ontploft. Ja. Uiteindelijk zijn we naar 178 deelnemers gegaan. Ja, dat is echt veel meer dan we verwacht hadden.
1: Ja, we gingen voor de 100, hè?
2: Ja, precies. Ja. We hadden gezegd, vanaf 100 gaan we naar... in plaats van 3 prijzen gaan we naar 5 prijzen toe. Ja. En toen heb ik uiteindelijk samen met Tom besloten om vanaf de 150... hadden we gezegd van, weet je wat we doen? Dan gaan we gewoon de hele top 10 een prijs geven. Dus dat hebben we gelukkig gehaald. Dus de hele top 10 die mag uiteindelijk een prijs verwachten. Natuurlijk, hoe hoger je komt, hoe mooier de prijs. Maar uiteindelijk vinden we wel dat zoveel mogelijk mensen beloond mogen worden.
0: Ja, mocht je er op het moment luisteren, maar je kunt nou niet meer meedoen op dit moment, hè?
2: Nee, klopt. Scorito is inderdaad gesloten. Donderdag voor 9 uur moesten alle scores ingegeven zijn. Mm-hmm. Maar volgend jaar... 2 jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen.
0: Ja. Jammer voor de mensen die niet meer mee kunnen doen. Ik bedoel, het is een heel leuke... Ja, moet je mij horen, want ik was ook te laat. Oké. Okay. Maar ja, gewoon lekker gezellig meedoen, jongens. Want leuke prijzen kun je dan winnen.
1: Hè? Ja, dat is zeker waar. Dus we hebben vorige keer al die prijzen al een keer genoemd. Ik weet niet of we ze nou nog een keer moeten noemen. Maar het is echt wel de moeite waard. Dus ik doe zelf ook mee, maar ik ben zo'n kansloze. Dus,
0: ik zou ze wel even noemen.
1: De prijzen nog eens kunnen noemen. Ja, maar er worden mensen die nu luisteren heel verdrietig van dat ze niet meedoen. Maar we kunnen het even doen, ja, zeker.
2: Ja, zeker. We hebben voor de nummers 10 tot en met 6 hebben we prijzen die gaan we later nog bekendmaken. Mm-hmm. En voor de top 3 hebben we dan speciale prijzen gemaakt. De derde plek die krijgt een 25 euro tegoedbon van onze voetbalschool en een Bolero pakketje van onze sponsor. Ja. De nummer 2 die krijgt een... kijk.
0: Ja, dat hoort erbij natuurlijk. Hè?
2: Ja, een beetje verkopen. Hè? Ja, de nummer 2 die krijgt een Diamond Glass Stadion. Dus een

0: ja, ook al heb je een hele rare uitslag aangegeven, ga je ook hopen dat dat gaat plaatsvinden. Hè? Natuurlijk, want dan ben je waarschijnlijk de enige die dat scoort. Maar tot nu toe is me dat nog niet gelukt.
1: Het is inderdaad, iedere ochtend als ik wakker word, ja. Is het eigenlijk meteen mijn telefoon pakken van hoeveel punten heb ik er nu bij gekregen?
0: Ja.
1: Hopen dat je goed wakker wordt.
0: Precies. Maar ja, ik zit nog niet op de helft van de meeste mensen. Dus. Maar onder welke naam staan jullie eigenlijk bekend? Want jullie hebben niet je eigen naam afgegeven, hè?
2: Ik wel. Ik gewoon heel simpel Tom. Mijn naam.
0: Van Tom.
2: Ah. Je hebt een wat bijzondere naam, hè?
1: Ja, ik heb vanuit mijn vriendengroep heb ik een bijnaam. Lei. En dat is eigenlijk de Limburgse benaming voor Leo.
0: Ja.
1: En een beetje om het een Spaanse tint te geven, heb ik het El Lei genoemd.
0: Oh, dat ben jij? Oké, okay. Ja. Dan, die had ik ook al voorbij zien komen.
1: Hou hem in de gaten, ja.
0: Nou, dat is leuk. Dan gaan we dat zeker. Ga ik jullie zeker nog wat meer in de gaten houden. Ja, ik vertelde toen straks al van. Ja, mijn neefjes doen ook mee. En mijn broertje. En na de eerste partij. Stond hij 4 bovenaan. Maar ik heb hem nou niet meer gezien. Dus volgens mij heeft hij de rest minder goed voorspeld.
2: Ja, maar het schommelt sowieso per wedstrijd erg.
0: Ja.
2: Ene keer sta je 16e, dan ergens onderaan. Dan weer in het midden. Dus dat schommelt toch wel altijd.
0: Ja. En straks, als we die poolfase voorbij zijn, dan is het de bedoeling dat je weer opnieuw eigenlijk de afvalrace gaat bepalen. Hè?
2: Ja, dus, precies. Dan weet je ook wie er allemaal door zijn.
0: Ja.
2: En dan krijg je weer nieuwe wedstrijden en die kun je dan inderdaad weer elke keer voorspellen.
0: Ja, oké. Dan is het schema ook bekend natuurlijk wie tegen wie komt. En,
2: precies,
0: ja. Want het zou nou een beetje onmogelijk zijn. Maar daar gaan we zeker ons op verheugen. Hè? Misschien dat ik dan na nog een kansje maak, maar ja, waarschijnlijk
1: niet. Als je nog tips nodig hebt, dan bij ons maar.
0: Nou, ik vond het wel grappig, want dat is Corito, hè? En daar gaan we toch eventjes op door. Die biedt wel een hele hoop extra informatie. Ik dacht, dat is gewoon, je vult wat in, maar als je echt niks weet, zou je nog een beetje de voorspelling van Corito zelf kunnen aanhouden. Maar zij leveren ook nog een hele hoop informatie, hè. Als de landen zich al eens een keer getroffen hebben, dan staat dat er ook bij. En eigenlijk hoe ze zich gekwalificeerd hebben. Dus eigenlijk kun je daar ook al een aantal dingetjes uit gaan afleiden natuurlijk.
1: Ja, klopt, dat is inderdaad echt een top toevoeging vanuit de app en de website.
0: Mm.
1: Ik kan me herinneren, een paar jaar geleden hadden ze dat nog niet. Maar nu zie je ook welke wedstrijden ze hiervoor hebben gespeeld. En wat ze gewonnen hebben, wat ze gelijk hebben gespeeld. Dus in welke vorm ze zitten. Ja, dat is wel echt de moeite waard om daar ook een kijkje naar te nemen.
0: Ja, het invullen duurt dan wel 3 keer zo lang, dat wel. Maar ja, voor een voetballeger als ik is dat wel fijn, ja.
1: Dagje verlof pakken.
0: Dagje verlof pakken. Maar ja, je ziet, het heeft tot nu toe nog niet veel geholpen. Dus, Maar goed, we pakken nog even nog wat partijen eruit. Welke zijn jullie vooral opgevallen? Want we hebben voor Canada tegen, wat was er ook weer? Bosnië geweest. Was dat een mooie partij? Het is wel maar 1-1 geworden. Maar
2: ik heb hem grotendeels wel gekeken. Ik vond het op zich wel een leuke wedstrijd. Alleen ja, Canada was wel veel sterker.
0: Mm-hmm.
2: Nee, ze kregen hem niet erin. Dus, ja. En dan zie je, als je hem zelf niet scoort, dan scoort de tegenstander. En uiteindelijk is het maar 1-1 geworden.
0: Ja.
2: Maar ik vond ze wel best wel prima spelen, Canada.
0: Ja, dat is een van de weinige voorspellingen die ik wel goed had trouwens.
2: Ja? Super.
0: Ik denk Paul is een exotische. USA tegen Paraguay. Dat is natuurlijk wel eentje die je gewoon blind kunt invullen, denk ik.
1: Ja, ik heb hem. Daar had ik 4-1 voor USA. En ik denk dat ze ook best wel een redelijk sterk team hebben. Met best wel interessante spelers erbij. Ja. En Paraguay, dat is toch wel een tandje minder.
0: Ja. Meens? Tom?
2: Ja, mee eens, maar ik had iets anders ingevuld.
0: Ja.
2: Ik had 1-1.
0: Ik ook.
2: Ja, Amerika is wel een goede ploeg, maar ergens had ik toch een gevoel van, die Amerikanen, ik gun het ze een klein beetje niet echt. Dus ik dacht, vul gewoon 1-1 in. Misschien gebeurt het wel, maar Amerika is best wel een goede ploeg. Met een goede trainer. Volgens mij oud Tottenham trainer. Maar goede ploeg hebben ze inderdaad, ja.
0: Ja.
3: Ik was vanmiddag even met mijn vriendin in Monteverde en ik kwam een man tegen. En hij zei tegen mij van, ik heb het idee dat Amerika gaat winnen, omdat het allemaal daar gehouden wordt. En dat heeft natuurlijk iets te maken met matchfixing of omkoperij, maar ik weet het niet meer.
0: Ja, matchfixing vind ik wel een

0: sterk woord.
1: Ja.
0: Maar ja, je hebt wel altijd het thuisvoordeel. Hè? Dus ja, landen die het organiseren komen op een of andere manier, tenminste heb ik het idee, ik weet niet of jullie het mee eens zijn, toch altijd iets verder dan dat ze normaal zijn.
2: Ja, klopt. Misschien ook wel omdat het juist in hun thuisland is. Ja, dat ze het gevoel hebben van, nu moet het. Veel publiek wel thuis. Je thuisland, misschien ben je weer gewend aan de temperatuur, noem maar op. Je hebt vaker in het stadion gespeeld. En volgens mij de laatste jaar heb je wel vaak dat ze het wel goed doen. Want afgelopen week had je Qatar, die had van Argentinië had gewonnen. En volgens mij Rusland was ook best wel ver gekomen.
1: Mm-hmm.
2: Dus ergens lijkt dat toch wel ergens te helpen.
0: Ja.
1: Maar wat denken jullie? Amerika, komt hij ergens bovenin in de top 10? Of?
2: Ik heb de wedstrijd zelf niet helemaal gezien. Maar
1: ze waren wel sterk, moet ik zeggen. Dat,
2: ja, ik heb inderdaad wat berichten gelezen dat ze heel mooi voetbal hadden gespeeld en sterk. Ja. Maar ik denk tegen de ploegen bovenin dat ze voornamelijk zullen verdedigen.
1: Ja.
2: Dat ze het toch wel lastig krijgen. Dus ik denk, tegen ploegen waar ze zelf kunnen voetballen, dat het goed zal gaan. Maar tegen de toplanden zullen ze wel moeite hebben. En dan denk ik dat het toch verkeerd gaat vallen voor ze.
1: Oké.
2: Benieuwd hoe jij dan naar kijkt?
3: Ja, inderdaad, precies hetzelfde. Ik denk wel dat ze redelijk ver gaan komen voor het doen van USA. Maar uiteindelijk denk ik wel dat als de moeilijkere ploegen eraan gaan komen, dat het...
1: Dat het een beetje afzwakken natuurlijk.
0: Even kijken, we hebben Qatar tegen Zwitserland. Dat is 1-1 geworden. Vond ik ook wel een verrassing, maar...
3: Ja, ik was hartstikke blij.
0: Ja, je had hem heel goed natuurlijk.
3: Ik had hem goed en ik zat gisteren met mijn vrienden. Had ik een babyshower van iemand. En we stonden met z'n allen bij elkaar ook de standen een beetje door te nemen. En iedereen zei van, je bent gek. Waarom zou je nou zeggen dat Qatar gelijk gaat spelen?
0: Ja,
3: nou, 2-3 minuten voor het einde was ik de enige in het café die was het juichen. Dus, en dan voel je je goed, hoor.
0: En dan hebben we Brazilië tegen Marokko. Dat vind ik wel een verrassing. Want ik had Brazilië altijd zoiets van, dat is zo'n topland. Dat het samba-voetbal doet, hè, weet je wel. Maar dat is daarvan terechtgekomen.
2: Ja, klopt. Volgens mij was Marokko de eerste helft heel goed. Ze hebben ook niet een heel slecht team. Maar inderdaad, ik had ook eigenlijk wel wat meer verwacht van Brazilië. Maar misschien dat het nog wel gaat komen. Want die hebben echt wel een goede selectie. Op elke positie wel een topspeler in ieder geval wat op het hoogste niveau speelt. Dus het verbaasde mij ook wel. Maar toch aan de andere kant, Marokko heeft ook gewoon een prima selectie. En het vorige WK zijn ze ook best wel ver gekomen.
1: Mm-hmm.
2: Hebben ze volgens mij Portugal, Duitsland eruit geknikkerd. Veel hebben toch wel redelijke verwachtingen van hun.
0: En dat voor een team dat zich eigenlijk niet gekwalificeerd had in eerste instantie. Hè? Want ze zijn er eigenlijk erin gekomen omdat welk land was er ook weer niet mee mocht doen.
3: Geen idee.
2: Mijn ouders hebben ze zich gewoon gekwalificeerd.
0: Dat is zo. Oh, wacht, nee, ik ben in de war met de Afrika Cup natuurlijk.
2: Oh, met die finale
0: maakt
2: niet uit,
0: kijk ik ook eens een keer een wedstrijd, zie je.
2: Je bedoelt tegen Senegal, die wedstrijd.
0: Ja, precies. Ja, klopt. Ja. Sorry, Marokko, ik zat fout.
2: Kan gebeuren.
0: maar ja, goed, het is ook wel een goede ploeg natuurlijk. Hè. Dus het is, ze kunnen misschien ook nog wel ver komen.
3: Ja, ik had voor die wedstrijd Brazilië-Marokko had ik het ook wel op een gelijk spelletje gezet. Dus ook daar was ik weer blij. Ik had wel verwacht dat Marokko, dat is best wel een stugge ploeg. Het zijn harde werkers, ja.
0: Oké, dan hadden we Haiti tegen Schotland, geloof ik.
2: Ja, klopt. 1-0 voor Schotland. Heb ik zelf ook wel verwacht. Ik vind Schotland toch wel best wel een leuke ploeg. Je hebt met op het middenveld van, wat speelt hij nog eens, Napoli, McTominay. Ja. En de rechtsback van Liverpool, Robertson. En volgens mij hebben ze daar omheen ook nog best wel leuke spelers. Een paar uit de Premier League volgens mij. Dus ik had dat wel verwacht. En Haiti, persoonlijk zou ik echt niet weten wie dat voetbalt.
3: Dat je dat niet weet, Tom. Ongelooflijk.
2: Kun je er eentje op noemen?
3: Ja, die ene speler, weet je wel.
0: Die ene.
3: Ja.
0: Die met die haren, hè?
2: Ja.
0: Ja. Maar had je die wel goed, Jannik? Of had je die ook...
3: Ja, die had ik perfect goed. Heel één ingevuld, dus 45 punten die in het tasje zaten.
1: Ja. Even tussendoor, jongens. 5-1 staat het momenteel. Duitsland, Curaçao. Dus, ja.
0: Nou. Ja, jammer dat, eigenlijk wel jammer dat we die nou niet zien, hè, die wedstrijd. Denk ik. Want dat zou, ja... Ook voor, om Curaçao natuurlijk een beetje te steunen. Want, ja, hoeveel spelers van Curaçao spelen eigenlijk in het Nederlands gebeuren? In het Nederlands competitie?
3: Ja, wel een behoorlijk aantal die er hebben gevoetbald. Hè? De keeper Eloy Room van Vitesse, volgens mij. Ja, Bazour van Eima. Die heeft zelfs nog bij Roda een tijdje gevoetbald. Dus ook hartstikke leuk om dat te zien.
2: Brenet bij Twente. Volgens mij ook nog bij PSV. En ze hebben best wel een goede middenvelder. Chong. Die heeft bij Manchester United gevoetbald. En bij Feyenoord in de jeugd. Ja, inderdaad, heel veel Nederlandse jongens. Hè, die wat dan voor Curaçao hebben gekozen. Mm-hmm. Er zullen er vast zeker nog veel meer zijn. Maar ik vind het alleen maar leuk. Ik vind het echt een... leuke ploeg, een leuk land. En ze hebben ook één keer gescoord. Dus ik denk dat dat al een hele prestatie voor ze is tegen Duitsland. Maar nee, wel leuk inderdaad dat er veel Nederlanders zitten. Die wat ook onder andere in de Eredivisie en eentje voor Roda nog zelfs heeft gespeeld.
0: Ja, ja. Oké.
1: Okay. Nou, ik zei het al, 5-1 voor Duitsland op dit moment. Ja. In de 70ste minuut. Na aanleiding van deze leuke interviews of gesprekken... wil je even meebabbelen, dat kan natuurlijk. Ga je even naar onze website. Rechtsonder is een icoontje, die klik je even aan... en dan kun je even WhatsApp en kun je je vraag stellen... en wij gaan die stellen aan de heren die daar achter de microfoon zitten.
0: Ja, en ze weten alle antwoorden.
1: Ze weten heel veel, moet ik zeggen. Ja.
0: We hebben trouwens nog eentje en dan gaan we terug naar de muziek.
1: Okay.
0: We hebben Australië-Turkije nog gehad... En dat was dat een verrassing of had je zoiets van...
2: Ja, ik denk Turkije heeft een best wel goede ploeg. Australië heeft voornamelijk een best wel jonge ploeg. Maar voor mij kwam het wel als een verrassing. Ik had de Turken toch wel wat hoger ingeschat. Ik weet niet hoe jij dan naar kijkt.
3: Ja, ik had inderdaad ook... Ik had wel verwacht dat Turkije daar zou winnen. Geen overtuigende overwinning. Maar ja, toch had ik ze wel sterker verwacht dan Australië.
0: Mm-hmm.
3: En met name omdat ze toch wel individueel hele goede spelers erbij hebben. En dat het ook wel een ploeg is wat van aanpakken weet. Wat van hard werken houdt.
0: Ja.
3: Met volgens mij ook wel een trainer die daar echt wel op aanjaagt. Maar toen ik ze zag spelen, dacht ik van toch wel redelijk matig. En op het moment dat ze de aanval gingen opzoeken, was het ook een beetje... half-half, ballen die niet aankwamen. Heel stressig, heel onverzorgd met momenten. En op het moment dat ze dan een goede aanval konden uitspelen... Ja, dan wisten ze hem niet af te maken. En een aantal keer dat de keeper van Australië er nog redelijk goed bij zat. Maar volgens mij heeft hij zich niet echt hoeven uit te strekken tijdens de wedstrijd.
0: Ja. Oké, maar verdiende overwinning toch?
3: Ja, ik heb een gedeelte van de wedstrijd gezien... en wat ik had gezien, was het toch wel voornamelijk dat Turkije aan de aanval was. Maar uiteindelijk Australië die dan met de punten vandoor gaat.
0: Ja, een beetje geluk moet je ook af en toe hebben.
3: Ja, zeker.
1: Ja. Vind ik ook, ja. We gaan even naar muziek, jongens. Inmiddels is het 6-1 geworden voor Duitsland Curaçao. Dus het gaat lekker daar bij die wedstrijd. Ik had nog een beetje... ik kreeg nou een berichtje binnen van Rob Genders. Hij zegt tegen mij, zou je iets kunnen draaien van Bob Fosco? Nou, ik heb me helemaal rot gezocht naar dat nummer. De titel is De bal moet in het net. Een heel oud nummer natuurlijk. Ja. En die gaan we even draaien. Misschien helpt dat voor onze eigen Nederlandse elftal straks die goed voetballen. Je weet maar nooit. Parkstad. RTV Parkstad.

0: ik vind het wel jammer dat we straks geen uitzending hebben na 10 uur. Maar hadden we deze nog vaker kunnen draaien natuurlijk. Misschien helpt dat. Voor de Nederlandse jongens die daar moeten voetballen. Hè? Onze jongens in Amerika. Je weet maar nooit. Misschien had het geholpen met het nummer van Bob Fosco. Die ik als bezoek moest draaien. Kon draaien.
1: Ja.
0: Ja, jij lacht? Wat?
1: Nee, niks.
0: Oké.
1: Moet je weer opzetten.
0: Daar staat je goed overigens.
1: Ja, dat is al best. Ja,
0: okay.
1: Goed, ja, de wedstrijd Duitsland tegen Curaçao is nog bezig. Ja, we hadden het net over, ja, we zijn een beetje zielig voor Curaçao. Hè, maar ja, we zijn al blij dat ze een doelpunt hebben gescoord. Hè.
2: Ja, precies. Ik denk dat ze heel blij mogen zijn met een doelpunt.
1: Ja.
2: En als de stand nou zo even blijft, dan ben ik ook heel blij.
1: Ja, jullie hebben toevallig, met jullie kunnen allebei 6-1 gezegd. Dus nou ja, ik gun het jullie ook wel, hoor.
2: Ah, dankjewel, dus, dankjewel.
1: Even kijken. Nou, vanavond wordt natuurlijk de wedstrijd voor ons. Hè? Tenminste, de eerste van Veelopen. Mm-hmm. Hoe gaat die beginnen? Iets over de opstelling. Weet jullie al, hebben jullie al een idee?
3: Ja, ik heb toevallig net de opstelling gezien. Op zich, ja, geen slechte opstelling. Alleen zou ik zelf in een andere formatie starten. Maar ja, goed, dit is denk ik meer een persoonlijk iets. Er zijn andere mensen die vinden daar weer wat anders van.
1: Mhm.
3: Maar ja, toch, als je ze afgelopen week hebt zien spelen, dan denk je van, dat gaat een lastig worden.
1: Hebben ze zelf de opstelling al eerder gespeeld? Of,
3: Volgens mij hebben ze met deze opstelling de laatste wedstrijd gespeeld, met uitzondering van, de keeper ook erbij.
1: Ja.
3: Van Brugge was natuurlijk een beetje de vraag of die zou spelen. En Dumfries, die met zijn transfer naar Real Madrid, die werd gekeurd in, kijken in Nederland. En die heeft hem niet gespeeld.
1: Ja.
3: Maar voor de rest staat het allemaal hetzelfde. Ja, voor Brugge aan de ene kant blij dat hij terug is. Maar ik had het toch ook wel gegund dat Mark Vlek in de goal mocht staan. Natuurlijk voor ons als Limburgers mooi als we dat erbij hebben.
1: Ja. Denk je wel dat je nog aan het spelen komt?
3: Ja, lastig. Ik denk heel afhankelijk van een blessure bij Verbrugge.
1: Mm-hmm.
3: Ze zeggen toch wel al 2 jaar dat dat de vaste nummer 1 is bij Nederland zelf al. Ja. En op zich snap ik dat ook wel. Hij is echt wel een goede keeper die eigenlijk heel weinig fouten maakt. Af en toe kleine fouten, maar nooit echt grote blunders.
1: Ja. Maar ja, goed, als je nooit aan het spelen komt, kun je ook nooit blunders maken. Hè? Dus,
3: Nee, dat klopt. Maar in ieder geval met de oefenwedstrijden.
1: Kun je niet leren, bedoel ik. Ja. Maar stel je voor, Nederland heeft eigenlijk 2 gewonnen partijen. En ze zijn dus eigenlijk door. Zou dat dan nog iets zijn om hem dan toch even een beetje te laten spelen? Dat hij
3: ik denk dat eigenlijk wel heel handig zou zijn. Als je al een zekerheidje hebt dat je doorgaat. Natuurlijk is het wel de vraag, hoort je dan eerste of tweede? En tegen wie kom je te spelen?
1: Ja.
3: Maar ik denk dat het alleen maar goed is om daarin ook keepers gewoon een wedstrijd te kunnen laten keepen. Zodat ze daarin ook mee kunnen groeien in het toernooi.
1: Precies.
3: En daar de ervaringen kunnen opdoen.
1: Ja, want stel je voor, je komt verder en je eerste keeper valt uit. Dan zou je toch met je tweede moeten doen.
3: Ja.
1: Als je dan pas voor de eerste keer in de goal staat.
3: Ja, precies. Ja. Dus het zou wel een goede tip zijn.
1: Soms geef ik ook goede tips.
3: Kijk,
1: maar hoe verder de opstelling? Wie staan er?
3: Ja, in ieder geval wat ik nu net gezien heb is Verbrugge in de goal. Dumfries op rechts. Daarna Van Hekken samen met Van Dijk centraal. En dan linksback hebben we Van de Ven. Dan op het middenveld Gravenberg, Reinders en Frenkie de Jong. De aanval Summerville, Malen en Gakpo. Ja, ik vind Summerville vind ik wel een speler die we kunnen uitlichten. De eerste 2 wedstrijden dat hij heeft gespeeld voor Oranje. Maar echt wel een positieve indruk. Heel gretig, heel welwillend. Dus daar waren wij wel positief over verrast. Ja.
1: Ja. Oké, okay. Nou, dan gaan we hopen dat het de goede opstelling is. Hebben jullie ook al een idee wat Japan gaat doen? Of die aanvallend gaan spelen of gaan die verdedigend spelen?
2: Volgens mij hadden ze 3 verdedigers. 2 middenvelders. En 2 aanvallers. Volgens mij Japan die speelt redelijk aanvallend. In ieder geval het vorige WK tegen Spanje en Duitsland. Toen waren ze echt aanvallend.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik verwacht eigenlijk wel dat ze deze wedstrijd weer aanvallend gaan spelen.
1: Ja.
2: Waardoor je eigenlijk best wel een leuke wedstrijd gaat zien met hopelijk wel wat doelpunten.
1: Ja. Ik zie hier ook een plaatje van de opstelling. Ik weet niet van of dat aanvallend is of juist verdedigend, zo'n opstelling. Er staan geen namen bij, maar...
2: Ja, van Japan bedoel je dan? Jawel, ik vind dat wel aanvallend.
1: Ja.
2: Ligt natuurlijk ook aan hoe je met de buitenspelers in ieder geval de backs gaat spelen. Maar ik denk dat dit wel redelijk aanvallend bedoeld is vanuit Japan.
1: Ja. Nou, dus we kunnen wel wat moois verwachten, denk je?
3: Ja, ik denk ook wel een slimme keuze van de trainer. Persoonlijk vind ik Van Dijk de laatste tijd toch wel langzaam en veel fouten maken. En als je daar een goed gebruik maakt van de ruimtes die er komen, dan denk ik dat een slimme keuze is.
1: Ja. Nou, dan we gaan het zo meteen het volgende uur gaan we nog natuurlijk nog wat dieper in op wat we kunnen gaan verwachten. Dus ik denk dat we in ieder geval misschien wat meer tactiek nog kunnen bespreken of zo. Daar hebben we nu niet echt de tijd voor. Maar ja, als je zegt van de opstelling die ze nu kiezen. Nogmaals, ik ben niet zo heel bekend met voetbal, maar. Ja, ziet het er voor mij inderdaad bij de Japanners uit als een speerpunt. Van we drukken ons er doorheen zo.
3: Ja.
1: Ik weet niet of je het ook zo moet zien in die termen, maar...
3: Hoe ze de afgelopen jaren bij de toernooien hebben gezien, tonen ze echt wel wat agressie. En durven ze ook wel echt te voetballen met momenten. En gaan ze er in ieder geval fel op in. En dat vind ik persoonlijk wel leuk voetbal. Dan wordt het wel een spannende pot.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Wij gaan even uit zometeen. Van de reclame nieuws weer en reclame. Zometeen na het tijd zijn van 9 uur zijn we weer terug in het tweede gedeelte. Ook met de heren die achter de microfoon zitten. En dan gaan we nog verder discussiëren over het voetballen. Hè, natuurlijk. En straks Nederland tegen Japan. Ja. Ben eens benieuwd wat er allemaal gaat worden daar. En wil je mee appen? Dat kan natuurlijk. Op onze website rechts onderaan. Daar is een icoontje. Even aanklikken en dan kun je je vragen stellen. En wij gaan die vragen stellen aan onze deskundige heren natuurlijk. Na, na, na.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
8: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hit.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. De bevolking van Zwitserland heeft zich vandaag in een referendum met een meerderheid van 55% uitgesproken tegen een maximum aantal inwoners van het land. De bevolkingslimiet van 10 miljoen inwoners was voorgesteld door de rechtsconservatieve Zwitserse Volkspartij, die vooral maatregelen eiste tegen immigratie. Tegenstanders van het plan, waaronder het bedrijfsleven, waren bang voor een tekort aan buitenlandse arbeidskrachten, onder andere in de zorg, en een conflict met de EU. Een van de 2 verdachten van de moord op de Nederlander René Pauw op Bali van eind maart is opgepakt door de politie in Brazilië. Hij liep tegen de lamp toen hij daar met vervalste papieren een paspoort in de deelstaat Pará wilde aanvragen. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Ze ontvluchtte Bali na de moord op de 49-jarige Pauw, die zelf een veroordeelde drugscrimineel was en ook voor de politie op de vlucht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Komt het oog wel ook wat.
11: Audiofrenzy.nl.
14: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
15: Kom binnen.
16: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
15: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
16: Rockmart in Kerkrade, zei je?
15: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
14: Bij Taxi

0: Ja, je hoort het al een klein beetje doorgaan op de laatste naam. Dat maakt helemaal niet uit. We zijn weer terug in het tweede gedeelte van Parkstad Regiosport op deze zondag. Een zeer belangrijke zondag. Wat ben jij nou doen?
1: Een roetje goed aan het zetten.
0: Oké. We hebben tekst ook meteen kwijt. Nou, we gaan weer terug naar jullie jongens, want jullie hebben natuurlijk nog heel veel vragen. Hè? Tenminste, jij Roy.
1: Nou ja, heel veel vragen.
0: Wauw.
1: Ik wil wel even weten, wat hebben jullie als voorspelling opgegeven?
2: Bij Nederland-Japan?
1: Ja, Nederland-Japan. Ja.
2: Ik heb 2-2 opgeschreven.
1: Ja. En LA?
3: LA heeft 1-1 voorspeld.
1: 1-1. En wat heb je?
4: Ik heb 2-1 voorspeld.
1: 2-1, oké. En ik had 1-0 voorspeld. Dus ik hoop dat wij gelijk krijgen, in ieder geval dat Nederland wel wint.
2: Ik hoop dat wij gelijk hebben.
0: Ja. Ik zeg 3-2.
1: Ah, ja. Kijk eens, 3-2.
0: 3-2.
2: Dat is een hele. Ik hoop eigenlijk dat we ongelijk hebben.
3: Ja, eigenlijk ja, wel.
1: Eigenlijk
3: ja.
1: Toch wel, hè? Want als zij dit niet winnen, ja, dan staan ze al meteen in de gevarenzone misschien, of niet?
2: Ja, zeker. Je moet minimaal gewoon 3 punten pakken bij die eerste 2 potten. Als je er 6 hebt, dan ben je meestal wel zeker voor een... om plaats in de volgende ronde. En volgens mij de beste nummer 3 gaat ook nog door.
1: Ja.
2: Maar je moet ze wel, vind ik, minimaal 2 winnen in deze pool.
1: Ja, en er gaan best wel veel nummers 3 over. Hè? Dus het zijn er toch wel een stuk of 6 of zo? Of
2: ja,
1: 6 of 8.
2: Klopt. Volgens mij spelen die onderling nog wedstrijden in mijn hoofd.
1: Nee, die...
2: Niet meer.
1: Ik heb dat schema bekeken. Hè? En, dat is echt een hele matrix aan mogelijke... nummers 3. Mm-hmm. En dan gaan ze dus kijken welke wel de beste nummer 3 is. En ja, die gaan niet onderling nog niet spelen. Okay. Die worden meteen alle in de goede volgorde geplaatst. Eigenlijk.
2: Dan is het gewoon op punten en doelpunten saldo.
1: Ja, dus waarschijnlijk pakken ze gewoon de eerste. Volgens mij, ik dacht dat het er 6 waren. Maar in ieder geval pakken ze die in die volgorde. En die eerste worden dan ook... meteen geplaatst eigenlijk. Ja.
2: Oké, okay. Ja, doen natuurlijk ook veel meer landen mee dan normaal.
1: Ja, dat klopt. Dus wat dat betreft weet je eigenlijk al zeker... of als je goed saldo hebt, dan weet je eigenlijk al dat je door bent.
2: Maar, precies, ja. Dan doet Duitsland goede zaken.
1: Duitsland, die kunnen nu al gaan slapen, denk ik.
3: Ja. Dus inderdaad, we hadden gehoopt op 6-1 en toen viel hij alsnog
1: jullie hadden allebei 6-1 voorspeld.
0: 7-1 nou, hè?
1: Ja.
0: 7-1.
1: Ja, de wedstrijd is al afgelopen volgens mij, dus dat zijn helaas maar 30 punten voor jullie. Maar ik had wel weer gezien dat er weer mensen naar boven waren geschoven, dus die hadden waarschijnlijk toch die score voorspeld. Dus,
3: En jij zelf ook een plekje omhoog geschoven?
1: Het puntje bij mij staat naar beneden toe. Dus. Dus er zijn meer mensen die toch een betere score een betere voorspelling hebben gedaan dan ik, blijkbaar. Nou ja, maar maakt niet uit. Ik doe mee voor het leuke. Maar in ieder geval, ja, Nederland, Japan. Ja. Vertel eens, wat kunnen we voor een wedstrijd gaan verwachten?
2: Ik denk een mooie pot. Mm-hmm. Twee landen wat toch wel vaak willen aanvallen. Japan wat het laatste WK een goed WK heeft neergezet. En ik denk dat Nederland toch wel verrast zal zijn hoe goed Japan zal zijn.
1: Ja, ben je bang dat ze zich laten overdonderen daardoor?
2: Niet zozeer dat, maar dat ze wel denken van oei, ze zijn beter dan we verwacht hadden. Dus... ik denk dat sommige spelers wel denken van dat gaan we wel winnen. In ieder geval, dat hoor je best wel vaak van supporters. Maar ik denk toch, je moet ze niet onderschatten. Die kunnen echt wel goed voetballen. Goede structuur. Die trainer zit er volgens mij ook al een aantal jaar, dacht ik. Ja. Dus ik denk dat die wel echt wel goed kunnen spelen gaan vandaag. Die hebben ook wel allemaal wel karakter, die Japanners. Dus het wordt een lastige pot. En wel een mooie pot, denk ik.
1: Ja.
3: Ja, ik denk ook dat Nederland verbaasd zal zijn over de felheid van Japan. Dat ze daar in die zin wel echt erover donderd raken. Ik denk ook dat ze op achterstand komen. En daarna eigenlijk alles bij moeten zetten om nog een gelijkspelletje eruit te slepen.
1: Nou, vandaar jullie gelijkstand eigenlijk.
3: Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Als ik hier in de statistieken kijk, geef toch 71,5% Nederland als winnaar aan. gelijkspel 20,6% en maar 7,8% geeft aan dat Japan gaat winnen.
3: Ja, kijk, er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die een beetje hopen te manifesteren. Ja, stiekem hoop ik ook echt wel dat Nederland wint. Maar ja, misschien dat toch wel een hele hoop mensen door een oranje bril kijken. Ja.
1: Dit is van Xorito, de Scorito. Dus dat zal ongetwijfeld gekleurd zijn. Ja, dus,
3: ja goed, wie weet zijn de voetbalexperts wel degene die het fout
0: hebben. Ja, pas op, hè. Japan heeft korte beentjes. Die kunnen heel snel rennen.
1: Ja, nou ja, ik weet, kijk, als je even naar de cultuur gaat van Japanners natuurlijk. Die willen wel werken voor, dat geldt in alle sporten. Ze zijn niet in alle sporten goed. Maar als ze ervoor gaan, dan gaan ze ook voor. Hè. Dus,
3: ja, het is daar een heel erg, dat hebben heel veel van de Aziatische landen echt trots maken van hun eigen land. En met, met alles op alles erop zetten om het land trots te maken, om de ouders trots te maken. Dus in die zin heb ik het idee dat Nederland daar nog wel iets van kan leren. Ja,
1: ja. Kijk, ik denk dat er toch bij het Nederlandse elftal mensen lopen met wat ego. Hè, van ik ben de beste eigenlijk. Hè, en ze mogen blij zijn dat ze met mij mogen spelen. En dan als ze die voor die goal komen met die bal, dan dat ze dan misschien minder snel zullen zeggen van ik speel hem toch af, want die ander staat misschien wat beter ervoor of zo. Weet ik niet, hè, maar zo komt het op mij al vaker over dat ze dan toch zelf voor dat doelpunt gaan. Terwijl misschien was dat niet de beste optie.
3: Nee, klopt. Ik denk met de nieuwere jongens erbij, hè, want er zijn toch wel aardig wat jongere jongens ten opzichte van het vorige WK. Denk ik dat het redelijk mee zal vallen.
1: Mm-hmm.
3: Maar ja, in ieder geval waar ik niet op hoop is dat Memphis Depay veel gaat spelen. Ja, wie weet draait hij toch wel een heel goed WK en heb ik het fout. Maar
1: ja
3: ik vind voor in Gakpo, Somerville en in de spits Malen vind ik toch wel frisser en gewoon voor mijn idee beter ogen. Ja.
1: Ja. Ik had volgens mij hem wel bij mijn topscorer staan, dus...
2: Ik ook. Ja. Nederlandse trots. Ik denk, ja, dat zal er maar één zijn. Buiten Gakpo, die wat doelpunten kan maken.
1: Ja.
2: En dat is Memphis. Dat is inderdaad wat je zegt. Ik denk, het karakter van de Japanners... die zullen veel meer zijn dan wij Nederlanders. Niet zozeer dat ze arrogant zijn voor de goal. Maar
0: het zijn doorzetters, hè?
2: Ja, het zijn doorzetters. Ja. Ik heb altijd een beetje het idee bij Nederland... dat het af en toe een beetje gemakzucht is. Ja. Van, hè, we kunnen goed voetballen... Het is prima zo, in plaats van echt die volle 150%, zoals we hier in Limburg zeggen, de kumpelmentaliteit, kunnen ze wel wat meer gebruiken.
1: Ja, maar ik denk persoonlijk dat het talent in Nederland denk beter is dan in Japan. Maar dat daar de vechtlust, of door die cultuur, hè, dat men eigenlijk door het gaatje gaat.
2: Ja, precies.
1: En dat kan het verschil natuurlijk maken.
2: Zeker, ja. Dus vooral op zo'n toernooi is het eigenlijk alles of niets. Drie wedstrijden. En als je dan op karakter kan spelen, dan kom je echt wel heel ver. Dat zie je ook vaak bij toernooien. Dat een ploeg die wat misschien vooraf minder hoog wordt ingeschat, wat juist karakter toont, 100% geeft, die komen dan juist ver. Bijvoorbeeld zo Marokko afgelopen WK of toernooi. Ja, het is niet de beste ploeg op papier, maar toch, als je gewoon elke keer 100% geeft, dan kun je echt wel ver komen.
1: Ja. Ja, ik heb ook vaak, en dat is niet alleen Nederland, want we hebben meerdere ploegen natuurlijk, dat op het moment dat het even ook niet goed gaat, dan blijft het ook even niet goed gaan. Hè. Dan moet er, of het komt pas na de pauze weer of zo, hè, na de onderbreking, maar vaak zoiets van, ja, het lukt niet meer en dan laten ze ook het kopje erbij hangen. Hè.
2: Ja, ik denk dat nog wel best wel meevalt op zo'n toernooi. Bij Nederland is het echt het stukje gemakzucht, denk ik.
1: Ja.
2: Dat ze het wel gewoon proberen, maar dat ik toch wel altijd denk, er zit 10% meer in. Maar dat heb ik eigenlijk bij bijna elke wedstrijd als ik wel kijk van ze. Maar op zo'n toernooi zie je toch wel meestal dat ze wel echt veel geven van deze landen. Want ja, je komt bijna nooit op zo'n WK.
0: Nee.
2: Maar zeker in het vier jaar.
0: Je hebt het over gemakzucht, hè? Hoe kan dat eigenlijk? Waar zit het nu in?
2: Ik weet het niet. Misschien dat wij Nederlanders gewoon zo zijn. Ik zou het echt niet weten. Het is wel, in ieder geval vind ik altijd zonde om te zien.
0: Ja.
2: Ik weet niet of jij daar misschien een verklaring voor hebt?
3: Ja, ik denk zelf, bijvoorbeeld met zo'n wedstrijd als vandaag, dan denken ze van, als het vandaag niet hoeft, dan doen we het volgende wedstrijd wel. En het is nu natuurlijk ook een stukje, ja, je hoeft eigenlijk maar derde te worden om door te komen.
1: Waardoor, nou, goede derde, hè?
3: Ja, wel goede derde, ja. Maar ja, als je het van tegen Tunesië niet kan doen, dan hoor je er ook, echt niet thuis. Nee. Maar ja, ik denk dat het echt een beetje zo is van, ja, goed, het hoeft niet per se, want als we derde worden, komen we ook wel een ronde door. In alle eerlijkheid denk ik dat het realistische verwachtingspatroon ook niet heel hoog is bij Nederland. Vooral met de voorbereiding niet.
1: Mm.
3: Dus dat ze misschien ook wel zoiets hebben van, ja, goed, we kijken wel hoe ver we komen. Niet dat dat echt de gedachte is die de spelers zullen hebben. Maar toch, van, oh, als we de groepsfase doorkomen en een ronde verder komen, dan is het, hebben we toch wel ons ding gedaan. Dus misschien, ja, dat vanuit daaruit wel de gemakzucht komt.
1: Ja. Ja, het is wel jammer natuurlijk, als dat de gedachte zou zijn. Maar
2: ik denk dat je hem daar precies hebt. Ja. We kijken wel hoe ver we komen.
1: Ja.
2: We zeggen nooit, we gaan een finale halen. Of WK. Ja, nu zeggen wel een aantal mensen dat. Maar ik heb nooit het gevoel alsof Nederland dat als echt de doelstelling heeft. Zo'n land als Duitsland, Spanje, Engeland, toch wel echt vaak. Die zeggen al, it's coming home. Ja, hier in Nederland moeten we eigenlijk ook gewoon die mentaliteit hebben. We gaan hem gewoon pakken. Ja, ik denk dat daar het toch wel in zit.
0: Ze zeggen altijd, van als een wedstrijd verloren wordt, het ligt weer aan de trainer natuurlijk. Maar is het zo? Volgens mij niet, hè?
2: Ja, ik ben zelf niet helemaal fan van hem.
0: Nee. Oh, oké. Okay. Laat hem dat maar niet horen.
2: Ah, mag hij best wel horen. mij roepen ze niet meer op, denk ik.
3: Zou die luisteren?
0: Ja, ik weet niet.
1: Tijdsverschil, ik denk het nog niet.
2: Nee, ik denk het ook niet. Maar ja, ik ben geen fan van hem.
0: Nee, oké. Okay.
2: Verschillende gebieden, tactisch, ook een beetje qua uitstraling. Ik denk ook af en toe de keuzes met wie speel je.
0: Ja.
2: Toch vaak heb ik het idee zijn favorietjes. Ja. Bijvoorbeeld in Depay, wat hij dan heel vaak laat staan. Wat eigenlijk gewoon, ja, een slechte wedstrijd speelt. Daar blijft hij dan toch op aanhouden. Natuurlijk, een hele belangrijke speler geweest in het verleden. Heeft heel veel doelpunten gemaakt. Maar af en toe denk ik toch, probeer gewoon wat nieuws, wat anders. Altijd hetzelfde tactiek.
0: Ik deel jouw mening, want ik vind ook van, ze zetten altijd die oude trainers op van vroeger, weet je. En die hebben heel goed gefrustreerd vroeger. Maar ik zeg altijd, zet eens jong bloed op. Zet eens nieuwe trainers erop. Misschien nieuwe ideeën. En misschien, ja, dat zal zeker wel een boost geven, denk ik.
2: Ja, ja, maar ik denk toch, voor trainers vaak zie je dat ze vaak eerst bij een club goed willen presteren.
0: Ja.
2: En dan als ze wat ouder zijn, dat ze dan wel zeggen van, oh, dan doe ik wel een land. Maar alsnog, inderdaad, ik zou liever ook iemand anders gezien willen hebben, een jonger iemand.
1: Mm-hmm. Heb je iemand op het oog?
2: Ja, Slot zou denk ik wel een fantastische zijn. Peter Bos zou ook helemaal niet verkeerd zijn.
0: Ja, absoluut.
2: Maar ja, hij gaat natuurlijk eerst dat WK afmaken en daarna gaan ze weer evalueren. En ja, voor hetzelfde geld worden ze wereldkampioen, hebben we hem nog 4 jaar.
0: nog de tijd, ja. Absoluut, ja. Okay. Wij gaan zo meteen even naar de muziek, jongens. Daar moet ik even bij vertellen. Even een opzomming van een aantal wedstrijden die vandaag zijn gespeeld. Brazilië, Marokko 1-1. Haiti, Schotland 0-1. Australië tegen Turkije 2-0. En dan hebben we Duitsland. Die namen dat op tegen Curaçao 7-1. Eén mooie uitslag, 7-1. En straks om 10:00 trappen onze jongens af. Nederland tegen Japan.
5: Dit is
6: Dit is Parkstad.
5: RTV Parkstad.

0: Ja, daar hoor ik al heel veel luisteraars zeggen van muziek uit de goede oude tijd natuurlijk, hè. Jaren 70 en zo. Ja, is ook zo. Wordt helemaal vaak gedraaid hier bij RTP Parkstad. Good Times van Chic. En zit je op dit moment in de auto en je gaat naar huis, ik bedoel, je gaat voetballen kijken, dan zal ik een tip geven. Je hebt nog 33 minuten de tijd om thuis te komen, want dan begint de aftrap.
1: Ja, ja. Wij blijven hier.
0: Het zit niet mee met jouw hoedje, volgens mij. Hè? Ja. Het gaat niet goed met jou.
2: Ik kan hem afzetten, maar ze zetten hem weer gewoon op.
0: Ja, ja, okay, ja.
3: Het ziet er prachtig uit. Ik zal hem oplaten.
2: Ja, oké. Okay. Nou, laat hem op.
0: Nee, dat was
2: het. Oh, ik denk dat hij begint de muziek weer te
0: starten. Nee, dat komt door jouw hoedje. Komt dat,
2: oh, dat komt mijn hoedje maakt iedereen van streek.
0: Ja, precies. Ja.
2: Maar we hadden het net over de coaches. Hè. Wie vond je eigenlijk... Laten we zeggen over de moderne geschiedenis. Wie vond je de beste coach eigenlijk? Van Nederland.
3: Van Nederland?
2: Ja.
3: Ja. Ik denk wat ik recent heb meegemaakt is... Ja, ik heb het niet even meegemaakt. Louis van Gaal. In ieder geval... Mm-hmm. Ik weet niet zozeer of hij de beste is. Maar ik vind hem gewoon... hoe ik naar het voetbal kijk... Zou dat wel een prettige trainer zijn voor mij dan. In ieder geval.
2: Ja.
3: Altijd wat je meekrijgt. Dat het echt een mens is. Heeft het... Eigenlijk overal best wel goed gedaan. Tactisch vind ik hem altijd toch wel heel goed, sterk. Dus ik denk Louis van Gaal voor mij. Maar er zullen vast en zeker nog heel veel andere goede trainers zijn. Wellicht ook nog betere.
2: Ja.
3: Van de jaren 90 of 80.
2: Volgens mij was...
3: Maar niet iedereen ken ik.
2: Rinus Michels was ook wel een goede.
3: Ja, klopt. Dus, bij Ajax nog trainer geweest. Ja. Bij Nederlands elftal ook. Maar die heb ik zelf niet meegemaakt. Nee. Dus daar kan ik niet echt een oordeel over geven, vind ik persoonlijk.
2: Ja, want moet je dus een trainer afmeten aan de resultaten van het Nederlands elftal? Of kun je ook zeggen van ja, die heeft gewoon pech gehad dat hij niet een goede groep bij elkaar kon krijgen?
3: Ja, ik denk dat het, is lastig te zeggen, veel verschillende, wat je zegt inderdaad, ligt er maar net aan wat voor team je hebt, zijn ze in vorm, maar natuurlijk, een trainer kan wel een heel team sturen. En het gaat je maken of breken.
2: Mm.
3: Voor heel veel spelers en ook voor een team uiteindelijk. Maar ja, zeker is het lastig. Ja, er komt zoveel bij kijken bij zo'n team.
2: Ja. Maar misschien dat Jannik daar antwoord op geeft. Zo'n coach die moet, of zijn trainer, die moet natuurlijk al die mensen ook bij elkaar zien te krijgen. Hè? En dat is natuurlijk heel veel scouten, heel veel kijken naar wedstrijden. En dan is het natuurlijk een goede coach. Is ook dat, dan degene die de goede mensen eruit haalt natuurlijk.
4: Ja, klopt. Ik denk inderdaad ook wel wat Tom zegt. Kijken naar Louis van Gaal is iemand die aan de ene kant hard en oprecht kan zijn. Maar inderdaad echt een mensenmens. En ja, ik denk dat de sfeer in zo'n groep, wat iedereen continu zegt over van Gaal, dat die dan echt top is.
2: Ja.
4: En ik denk nu dat het, dat zie je ook wel eens op filmpjes van trainingen van het Nederlands elftal, eigenlijk echt continu verschillende groepjes zijn en niet echt saamhorigheid. Dus verschillende kliekjes wat met elkaar omgaat. Maar ik had het idee dat onder Louis van Gaal echt wel één geheel was, maar één collectief.
2: Dat men ook meer bereid was om voor elkaar te werken dan ook.
4: Ja, dat zag je daarin ook wel, vond ik, in de voorbereidingen in de oefenwedstrijden. Ja.
2: Ja. En hoe zou zo'n coach, want jullie zitten toch ook een beetje in die richting, hè? Dus met de opleiding van jeugd bezig en alles. Hoe zou je zo'n goed team dan in elkaar kunnen zetten? Want je haalt mensen van verschillende clubs bij elkaar. Die spelen normaal nooit met elkaar natuurlijk. Hè? En die hebben ook, misschien als ze ook nog in het buitenland werken, dat ze ook nog andere mentaliteit meekrijgen of zo. Ja, hoe maak je daar een team van? Wat moet je allemaal voor doen?
4: Ja, dus natuurlijk komt er een hele hoop bij kijken. Ook kijken van welke spelers sluiten op elkaar aan en vallen de puzzelstukjes in elkaar. Maar ik denk dat het bijvoorbeeld naar Bert van Marwijk kijkende,

0: ja, toch genoeg filmpjes van teruggekeken, genoeg interviews. Ja, dan zie je toch wel een team wat gewoon echt samen paraat staat. Ja.
1: Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het best wel moeilijk is om al die stijlen en ja, hè, ook omdat het verschillende landen zijn, misschien ook echt de mentaliteiten om die toch goed bij elkaar te krijgen. Dan denk je op papier ziet het er allemaal goed uit waarschijnlijk en dan blijft het in de praktijk toch helemaal niet te werken.
0: Ja, klopt. Er zijn genoeg voorbeelden van verschillende spelers. Het gaat rond dat bij Frankrijk, dat Mbappé, dat het echt wel een last kan zijn in de selectie. Een van de beste voetballers van de wereld op dit moment. Maar toch dat er heel veel onderling strijd is richting elkaar. Ja, dat is ontzettend lastig om dat als trainer te controleren, te managen. Daarin iedereen gelijk te trekken. Terwijl er ook wel mensen zich verheven voelen natuurlijk in zo'n selectie. Want kijk eens hoe goed ik ben. Kijk eens waar ik voetbal. Kijk eens hoeveel goals ik score. Dus dat is een ontzettende klus voor een trainer. Ja.
1: Ja, als trainer zou je natuurlijk een paar verschillende manieren benaderingen kunnen hebben. En natuurlijk kun je misschien zeggen van ja, ik ga iedereen gelijkstellen. Zodat we als één team zijn. Of je hebt natuurlijk een dusdanig goede topspeler dat je daar een team omheen gaat bouwen. Hè?
0: Ja. Ja, ik denk als trainer zijnde is het eigenlijk ben je een manager van een bedrijf.
1: Mm-hmm.
0: Zo zie ik het altijd. Want je hebt verschillende mensen, in principe verschillende afdelingen, die moet je aansturen. En ja, de combinatie die Louis van Gaal gewoon had, was de manager van een bedrijf kunnen zijn, naar mijn idee. Maar daarnaast ook het stukje kwaliteit vanuit gymdocent meenemen.
1: Ja.
0: Waarin die echt heel sympathiek, spontaan, heel oprecht was. Ik denk dat dat ook een ideale gymdocent is, maar ook de ideale trainer die gewoon daarin eigenlijk alle krachten kan bundelen.
1: Ja. En Tom, zou een goede manager ook een goede trainer kunnen zijn? Als ik dat zo hoor, hè, dan moet je ook een goede manager zijn. Dus zou en dan bedoel ik gewoon echt iemand die eigenaar is van een bedrijf of manager is bij een bedrijf. Zou die een goede trainer kunnen worden?
2: Nou, als hij ook nog voetbalverstand van heeft, dan wel.
1: Ja, maar stel je voor, hij heeft vroeger gewoon gevoetbald, maar zou hij dat kunnen leren bijvoorbeeld?
2: Ja, ik denk dat het wel te leren valt als je in ieder geval de passie voor hebt. Vaak voor Nederland zelf heb je nog een aantal assistenten.
1: Mm-hmm.
2: Vaak zie je ook, eentje geeft dan de training en jij bent dan echt die manager die wat gewoon de groep bij elkaar houdt. Als je een hele goede assistent hebt en je kan die groep bij elkaar houden en je hebt ook echt gezag over de groep, dan kan het wel, als een van die drie misschien er niet bij zit, dan wordt het wel lastig.
1: Ja. Maar ja, een goede manager delegeert natuurlijk zijn werk eigenlijk. Hè? Dus een goede manager zou ook een goede trainer kunnen zijn als hij zo'n goede mens heeft.
2: Ja, trainer is echt iemand die wat op het veld bezig is. En de manager is echt buitenom die groep bij elkaar te houden. Ik denk dat je daar gewoon een hele goede combinatie van moet zijn. En dan heb je dat niet, dan moeten je assistenten dat wel hebben.
1: Ja. Ja, goed. Specialisme, hè? Noemen ze dat. Dus,
2: ja, precies. Je moet het inderdaad kunnen.
1: Ja. Goed. Oh, ik dacht.
3: Dat is goed.
1: Even een muziekje
3: tussen. Nee, oké, we gaan muziek draaien. Okay.
1: Ja.
3: Wij gaan even wat muziek draaien, inderdaad. Ik hoorde daar straks dat de Limburgse naam Lei is. Leo of zoiets, hè?
1: Leo.
3: Nou, ik heb wel leuks gewonnen voor jou, want je gaat zeker als je voetballen kijkt, ga je in en drinken natuurlijk, hè?
0: Misschien een kleintje.
3: Of twee.
0: Een kleintje.
3: Je drinkt niet, nee?
0: Tuurlijk wel.
3: Ja, oké. Okay. Luister mezelf maar even. Ja.

0: nummers heb gelopen. Speciaal voor al de mannen die Lee heten of Leo of weet ik veel. Loop naar de tap toe en dat gaan ze zeker doen vanavond tijdens het voetballen van Nederland tegen Japan. Ja, oké. En wij gaan even terug naar onze... Jongens, trouwens, zit je in de auto? Je hebt nog 17 minuten en 43 seconden om thuis te komen. Dan... om het voetballen te volgen natuurlijk. Hè?
1: Ja, om de aftrap niet te missen.
0: Maar ik moet wel daarbij vertellen, denk aan de flitspalen. Jongens, doe een beetje rustig aan, want het is niet de bedoeling dat we straks ongelukken krijgen op de weg. Hè?
1: Nee. Ja,
0: nee, dat gaan we niet doen.
1: Inderdaad niet de bedoeling.
0: Nee, oké. Okay.
1: Goed, waar gaan we het nog over hebben? Want we hebben nu al over coaches gehad, over eventuele tactiek hebben we het nog niet over gehad. Hè? Eigenlijk, ja, we goed aanvallen, maar wat zou een goede tactiek zijn om te beginnen met Nederland?
2: Ja,
1: laat ik zo zeggen, als jij nou de coach was, hoe zou je het aanpakken?
2: Ja, ik zou, zoals gezegd, een andere opstelling. Ik ben wel een liefhebber van 5-3-2. Dat ik vind dat je daarmee een betere veldbezetting hebt. Dus dat het hele veld een betere bezetting heeft.
1: Mm-hmm.
2: En daar in de backs, de wingbacks echt wel mee op laten komen. Zodat je voor de goal genoeg man hebt om die bal erin te knallen. En van daaruit, als de ene back meekomt, dat de ander blijft hangen voor het verdedigende werk.
1: Ja.
2: En als het echt moet de laatste paar minuten en je moet er nog één in knallen, dan stuur je ze allebei naar voren.
1: Ja. Ja. Dus het is zeer aanvallend is wat jij voorstelt.
2: Ja, ik vind het wel het mooiste voetbal. Ik ben zelf wel eigenlijk een liefhebber van het aanvallende voetbal. Ik weet wel, als trainer ben ik wel... iemand die de eerste paar minuutjes heel voorzichtig is. En mm-hmm. Echt een beetje kijken van goh, wat doet die tegenstander en waar liggen de zwaktes. En dan vanuit daaruit aanvallend proberen aan te sturen.
1: Ja.
2: Dus eerst goed kijken, observeren. De eerste 15 minuutjes.
1: Eerst analyseren en dan...
2: Dat zou voor mij het meest ideale zijn. Om lekker die wingbacks op te laten komen. En... van daaruit aanvallend proberen genoeg kracht vooruit te sturen.
1: Ja. Tom, hoe zou jij het aanpakken?
3: Ik denk ook wel vergelijkbaar. We hebben echt wel goede backs met snelheid. Dumfries en Van der Ven. Ja, dat zijn gewoon snelle voetballers. Verdedigend goed, maar ook aanvallend echt wel goed. Dus dat is echt wel een optie. Ik vind 4-3-3 ook gewoon prima voor Nederland. Op het middenveld hebben we echt een voetballend middenveld. We hebben alleen een heel matig... aanvallende spelers. Natuurlijk Malen die zijn vorm. Maar bij Nederland heb ik eigenlijk wel vaak het idee dat hij niet echt zijn draai kan vinden. Of dat ze net de ruimtes voor hem dichtlopen. Maar ik denk dat vanuit die back dat daar wel heel veel uit te halen valt. Sowieso de laatste jaren hebben ze vaak met Dumfries eroverheen aanvallend gespeeld. En met die backs daar aan die buitenkant en drie centrales hebben we ook het WK volgens mij in 2022 vergelijkbaar gespeeld uit mijn hoofd. En volgens mij ook in 2014 of 2010 hebben ze zo gespeeld. 14, ja.
1: Ja.
3: Dus het werkt wel vaak bij Nederland, heb ik het idee. Dus het zou helemaal geen verkeerde optie zijn. Alleen ik ben centraal, maken ze toch wel wat foutjes. Dus in die omschakeling moeten ze toch wel een tandje bijzetten. Ik denk dat Van Hekken en Van Dijk, papier zijn het hele grote namen en best wel goede spelers. Maar toch, ze zijn hier en daar kwetsbaar. En als je daar dan drie centrales neerzet, is dat helemaal geen slecht idee. Om inderdaad met twee backs, drie centrale en voetbal in het middenveld erbij te zetten. Ja. Dus ik sluit me daar eigenlijk best wel bij aan.
1: Oké. Lekker eensgezind. Dat klinkt goed. Hè? Als je samen een bedrijf hebt, moet je ook een beetje hetzelfde denken.
3: Ja, dat is ook zo, ja.
1: Ja. En Japan, die gaat natuurlijk toch een iets andere opstelling. Als die dan ook zo aanvallend zijn, gaat dat dan goed als je allebei zo super in de aanval zit?
3: Ik denk dat je omschakeling gewoon super goed moet zijn. Van het aanvallen van verdedigen, maar ook andersom.
1: Mm-hmm.
3: En je ruimtes. Ik denk dat je het gewoon goed compact moet houden. En als je aanvallend gaat spelen, gewoon die ruimtes gaan zoeken. We hebben best wel wat snelheid. Dus je kan hem dat diep leggen. En ik vind meestal als twee aanvallende ploegen tegen elkaar spelen... dan krijg je ook echt wel veel doelpunten en veel aanvallen. En dan gaat het op en neer. Dat is vaak mooi voetbal. Paris-Bayern, dat is denk ik het perfecte voorbeeld. Twee ploegen wat alleen maar aanvallen. Dat is gewoon voor een kijker en een voetballiefhebber... is dat natuurlijk fantastisch. In ieder geval veel leuker dan een team wat alleen maar verdedigt en het andere team wat alleen maar aanvalt. Vind ik persoonlijk. Ik denk dat bijna iedereen dat wel heeft.
1: Ja, maar ja, je hebt natuurlijk ook wel eens van die ploegen die alleen maar verdedigen. En dan als je alle twee alleen maar staat te verdedigen, sta je ook, krijg je ook niks eruit. Hè?
3: Meestal als een ploeg echt zit te verdedigen, dan heeft de andere ploeg natuurlijk balbezit. Dus die zullen dan wat meer vooruit gaan spelen. Maar dan krijg je wel een saaie wedstrijd als je niet echt aanvallende ploegen hebt die wat geen risico's durven te nemen. Kijk jij daarnaar?
2: Ja, het is inderdaad, je ziet verschillende teams, verschillende wedstrijden, dat er wel echt twee ploegen staan die eigenlijk gewoon geen risico durven nemen. Ja. En zo'n wedstrijden hebben we hier bij Roda ook wel eens gezien, dat eigenlijk twee ploegen geen risico durven te nemen. En dan is voor mijn gevoel in ieder geval dat de wedstrijd niet 90 minuten duurt, maar 2 uur. Ja. Of 2,5 uur. Maar dan heb je als de scheids fluit, dan denk je aan het eindsignaal, denk je wel van eindelijk zijn we er ook weer vanaf. Want dan gebeurt eigenlijk bijna niks. Zelfs in sommige gevallen niet in de laatste paar minuten, dat er nog niet eens het risico wordt genomen. Terwijl ik denk, dat zijn wel de minuten, daar moet je gas geven. Maar toch zijn ze dan te bang om er nog één in te krijgen.
1: Ja.
2: En dat is waarschijnlijk omdat ze daar een zwakkende omschakeling zijn. En toch bang zijn van, als we nu vooruit gaan, krijgen we hem net zo snel misschien weer terug. Krijgen we hem zelf in de goal. Maar dan moet je gewoon zorgen dat het achterin beter staat. En dat je die omschakeling beter kan oppakken.
1: Ja. Maar goed, als je dus zegt van, de eerste kwartier gaan we een beetje aftasten. Een beetje analyseren, hè. Als die andere partij er niet zo over denkt, dan zit je wel meteen al in die verdedigende situatie, of niet?
2: Ja, klopt. Maar ik denk dat vanuit daaruit ook weer makkelijk is om je daar naar om te draaien. Want dan denkt de aanvallende ploeg weer van, nu kunnen we continu vooruit lopen. En daardoor krijg je juist de ruimtes achterin. Want zij zijn dan tazen op die doelpunten. En dat ze denken van, we kunnen nu scoren. En daardoor komen weer ruimtes. En dan is het vervolgens, in dit geval Japan, wat weer continu vooruit moet om het doelpunt te maken. Ja. En daar komen we juist weer meer ruimtes uit. En als je het dan gewoon goed uitspeelt en de bal in bezit houdt, dan is er wat te halen. Maar
1: ik heb een idee dat jullie toch geloven dat het eerste doelpunt van Japan gaat komen.
2: Ja.
1: En dat Nederland dan even pas wakker geschud wordt. En dat zal dan misschien gebeuren in het eerste kwartier.
2: Ja, ik denk zelf dat ze ongeveer een half uurtje spelen. Eerst een doelpunt tegenkrijgen. Dat ze daarin verzwakken. En dat daarin ook het achterin niet goed staat. Want dat is toch wel de fout die nu heel vaak wordt gemaakt vanuit het centrale duo. Dat daar iets misgaat. Met name met voorzetten of ballen die in de 16 worden gespeeld. Ja, en dan denk ik tweede helft dat met hakken over de sloot, dat ze daar toch nog wel een doelpunt eruit weten te slepen. Maar naar mijn idee niet heel mooi voetbal. Nee.
1: Oké. Okay. Ja. Als ik coach zou zijn, hè?
2: Oh jee.
1: Dan zou ik, maar ik kijk ook, klinkt alsof ik er wel verstaf van. Nee, ik zou volgens mij juist in die eerste paar minuten zou ik meteen vol erin gaan. En dan misschien meteen die treffer maken dat je gewoon op voorsprong komt. Want die eerste klap is een daler waard, zeggen ze wel eens. Hè?
2: Ja, klopt. Maar ik denk dat het heel afhankelijk is van wat voor wedstrijd speel je. Speel je groepsfase? Welke tegenstander heb je? Welke individuele spelers staan er? Heb je een Olysee, een speler die ontzettend snel is en ontzettend goed in de omschakeling is en het afmaken ook echt wel prima in orde heeft, dan ga je natuurlijk minder snel vooruit sturen. Want op het moment dat je dan bent aan het pushen om vooruit te gaan, dan heb je hem in de omschakeling meteen hangen. Dus ik denk dat het heel afhankelijk is. Er worden natuurlijk vooraf ontelbare analyses gedaan, beelden bekeken, statistieken bekeken. Dus het is heel lastig om daar nu iets van te zeggen. Zo diep in de statistieken zit ik ook nog niet. Maar vanuit zelf, als ik daar in een wedstrijd coach, dan ben ik wel echt de eerste paar minuutjes voorzichtig. En vanuit daaruit, als ik de wedstrijd voor mijn doen een beetje heb gelezen, dan durf ik wel wat meer risico's te nemen.
1: Ja.
2: Maar dat is natuurlijk iedere trainer heeft dat een andere feeling bij.
1: Ja. Nou, we natuurlijk tegen Japan. Ik heb eigenlijk de elftallen, als ik ze naast elkaar zou moeten zetten, weet ik niet hoe ze er fysiek bij staan. Maar zijn Japanners over het algemeen, zijn Japanners wat kleiner?
2: Ja.
1: Geldt misschien voor de elftallen ook? Of hebben ze daar extra grote mannen neergezet?
2: Volgens mij hebben zij 2 of 3 redelijk lange spelers. Maar ik verwacht niet dat ze er 3 in gaan koppen, nee.
1: Nee. Maar zou dus fysiek overwicht, want ik denk dat Nederland daar een overwicht in heeft. Zouden ze dat nog kunnen uitnutten? Zou dat nog een voordeel kunnen geven?
2: Ja, ik denk dat dat wel een van de krachten van Nederland zou zijn. Dat ze daar echt vanuit het fysieke gaan voetballen. Maar ik denk juist dat Japan dat gaat opzoeken, die fysieke duels.
1: Om wat uit te lokken.
2: Ja, om het uit te lokken. En dat is wel gewoon echt de vechtersmentaliteit die ze hebben.
1: Ja. Want daar ben ik dan inderdaad ook aan. Tenminste, ik was me zo aan bedenken van ja, Nederlanders zijn dan een kop groter dan de Japanners. Hè? Ja. En dat straalt dan waarschijnlijk ook fysiek wat meer uit. Maar dat die Japanners zich misschien dan toch wat makkelijker laten omlopen. Hè? Om tenminste scootjes te zetten. Zodat Nederland eigenlijk ook een kaart ervoor gaat krijgen. Ik denk dat het een beetje die kant. Ja, ben bang dat het die kant op gaat.
2: Ja, het is natuurlijk ook een. Ja, heel ander beeld als een wat kleinere, minder zware speler een duel aangaat met een grote speler. Ja, dan is het toch vaak de grote speler die er heel fysiek ingaat. Zo oogt dat in ieder geval.
1: Ja, zo oogt dat, ja.
2: Ja, dus ik denk inderdaad wel dat het, als Nederland een overtraining maakt, dan ziet het er heftiger uit en pijnlijker en sneller neig je dan aan een kaart. Terwijl als je het andersom zal zien, dan zou het misschien nog wel meevallen.
1: Maar ik heb volgens mij een expert hier zitten in de lengte.
3: Ik kan misschien wel uit mijn eigen ervaring spreken. Ja, ik ben zelf wel altijd iemand die wat heel veel die duels ingaat. En als je je lichaam gewoon best wel slim gebruikt, dan kun je heel veel duels winnen. En als inderdaad heb je de overtreding mee.
1: Ja.
3: En ik denk die Japanners, die gaan echt wel overal 120% erin. En als Nederland dadelijk oppast, dan verliezen ze ook nog wel wat duels. Als we het lichaam gewoon zelf slim gebruiken, dan kun je de Japanners wel echt heel moeilijk maken in die duels. Maar die zijn klein en snel, hoor.
1: Ja.
3: Die zijn ook heel technisch. Maar ik denk wel in die duels dat ze het moeilijk gaan hebben tegen de Japanners.
1: Oké, ja. En dan nog het weer. Het is warm. Hebben we daar als Nederland last van?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze dat wel moeilijk gaan vinden. In ieder geval, ik zou dat persoonlijk wel lastig vinden. Ligt misschien ook wel aan wat je ervaring is met waar je vroeger hebt gespeeld. Mm-hmm. Heb je misschien in Spanje gespeeld, ben je het wat meer gewend. Heb je vaker in Nederland en Engeland gespeeld, denk ik wel ietsjes minder. Maar ik denk dat ze het wel moeite mee zullen hebben. Ja. Op het WK van Qatar leek het alsof ze er minder moeite mee hebben. Hadden in ieder geval, maar vanuit mijn oogpunt denk ik dat het toch wel een rol kan spelen bij bepaalde spelers.
1: Ja. Jannik, vult dat nog eens aan?
2: Ja, ik vind persoonlijk wel. Ik denk inderdaad ook dat ze daar heel veel moeite mee gaan hebben. Maar aan de andere kant vind ik het wel ook weer ergens de verantwoordelijkheid van de speler om je daarop aan te kunnen passen.
1: Mm-hmm.
2: En ja, veel spelers die werken een heel seizoen of langer om naar een WK toe te gaan. En dan vind ik ook dat je gedurende het seizoen daarvoor sterk moet maken. En daarvoor bezig moet zijn, omdat dat gewoon in orde is. Dus in die zin zou ik zeggen niet zo miepen. Maar ik snap wel dat daar inderdaad. Ik verwacht wel dat Nederland daar last van gaat hebben. Ja.
1: Maar had Nederland dan niet beter een weekje of misschien wel 2 weken eerder dan naar Amerika moeten gaan?
2: Ja, je ziet natuurlijk heel veel met einde seizoen en bij clubs hebben ze nog allerlei verplichtingen. Maar ik vind ook dat er wel redelijk weinig tijd is voor de voorbereiding.
1: Ja.
2: Ja, de seizoenen zijn op dit moment zo ontzettend druk. Ik denk ook dat het voetbalniveau daar echt door aangaat. Ja. Dat het echt een stuk minder wordt.
0: Maar zelfs het weer kan onvoorspelbaar zijn.
1: Ja,
0: dus,
1: dat is waar. Maar ze hebben nog 2 oefenduels hier gespeeld, geloof ik. Hè? Hadden ze die dan niet beter daar kunnen spelen?
2: Ja, ze hebben eentje in Nederland gespeeld en eentje in Amerika. Maar ik zie nu ook drinkpauzes wanneer het 25 graden is bij het WK. Dan denk ik van jongens, kom op, daar ben je wel topsporter voor. En daar moet je gewoon op aanpassen. We hebben ook de kinderen met 32 graden 1,5 uur op een veld rondrennen. Tuurlijk, neem je dan ook slokjes drinken. Maar ja, ook die probeer je iedere keer te stimuleren. Van kom op jongens, nog
0: maar
2: even.
0: Maar ik ga jou onderbreken, want ik zie net op tv dat de heren langs op het veld op gaan.
1: Ja.
0: Wij gaan afscheid nemen, tenminste van de radio-uitzending.
1: Ja.
0: Het was weer leuk om samen met jou te mogen presenteren. Of komende week, moet ik erbij vertellen, komende week is geen uitzending. Dan is Pinkpop. Dan gaan we allemaal. Ga jij ook? Of,
1: Nee. Maar ik weet dat Pinkpop is en dat er heel veel van mijn vrienden dan naartoe gaan.
0: Ah, okay. Dus komende week is Pinkpop. Het is geen uitzending. Het is wel een live uitzending van RTP Parkstad vanuit Minley. Heren, mag ik jullie bedanken. Heel veel plezier zometeen met kijken naar het voetballen Nederland tegen Japan. En ik ben eens benieuwd wat de voorspellingen gaat worden. Of die allemaal uitkomen van hun.
1: Nee, het gaat niet.
0: Nee, ik ben over
1: allemaal andere voorspellingen.
0: Ik ben er over 2 weken weer, samen met Roy. En wat je ook doet, voorzichtig. En heel veel plezier met Nederland tegen Japan zometeen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien. Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Eentje krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvieren in Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Café Drakken zet de tijd op 10 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Het elftal van Curaçao van de Nederlandse coach Dick Advocaat verloor de wedstrijd tegen Duitsland na een hoopvol begin met 7-1. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Bij een stille tocht in het Zeeuwse Terneuzen hebben honderden in het wit geklede deelnemers de slachtoffers van het verkeersongeluk bij Vogelwaarde herdacht, waarbij donderdag een auto een groep fietsers schepte van 14 kinderen en 2 begeleiders die op schoolreis waren. 3 kinderen van 12 jaar en een volwassen begeleider kwamen hierbij om het leven. De automobilist werd na het ongeluk aangehouden. De Amerikaanse president Trump heeft de Israëlische aanvallen op Libanon veroordeeld. Hij roept alle partijen op zich in te houden nu een vredesakkoord met Iran zo dichtbij is. Er vielen bij de raketaanvallen op een buitenwijk van Beirut zeker 3 doden en 15 gewonden. Israël zegt dat het een precisieaanval was op een commandocentrum van Hezbollah. Iran liet eerder vandaag weten te twijfelen om na de aanvallen door te gaan met de onderhandelingen over het akkoord. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballads.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: Een lekkere geur is essentieel.
11: Maar wat is jouw favoriete geur?
10: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
11: tot Michael Kors
10: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook
7: thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
13: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten. 89.

0: Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rockband.
1: Langzaam rocken we je weekend uit. Op slag van maandag. Zondagavond om 10 uur. Rock Ballads met Theo Samson.

0: Zomer is RTV Park. RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
0: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Brakke zet de tijd op 11 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele leiding van Hezbollah langs de grens van Libanon hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het Nederlands mannenelftal speelt vandaag in Dallas zijn eerste wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. De tegenstander is Japan. Koning Willem-Alexander bekijkt de wedstrijd in Apeldoorn samen met de Japanse keizer Naruhito, die al in Nederland is voor zijn staatsbezoek dat op woensdag begint. Bij een betoging tegen de G7-top hebben actievoerders vandaag in Genève stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Zo'n 20.000 demonstranten liepen in een vredige protestmars door de stad tot de vlam in de pan sloeg. Het topoverleg van de 7 grote westerse economieën wordt deze week in het nabijgelegen Franse Evian-les-Bains gehouden. De demonstranten beschouwen de G7 als een symbool van geconcentreerde politieke en economische macht. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Vannacht kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Morgen wordt het 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballads.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
5: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
6: Win jij de allerlaatste tickets?
5: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten. 89.

0: Elke zondagavond tussen 10 en middernacht. De mooiste, zachte, harde rock. Non-stop, je favoriete rockband.
1: Dit is
0: Dit is Parkstad.
1: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingo Car Wash keeps you moving.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 12.

Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. En de 20-jarige Roos uit Woerden heeft dit weekend een lang gekoesterde droom zien uitkomen. Ze reed samen met haar vriend Dirk met een gehuurde roze limousine naar een fastfoodrestaurant. 2 jaar lang had Roos volgens een bericht in het AD het statiegeld gespaard van alle blikjes en flesjes die ze kon vinden voor deze bijzondere rit. Toen ze €600 bij elkaar had, huurde ze de roze limousine, bestelde patat met kipnuggets en werd daarna weer thuis afgezet. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007. De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah langs de grens hebben geleid. Hezbollah heeft zijn dood niet bevestigd. Een Nederlandse pitbull die in 2019 in Frankrijk een zwangere vrouw doodbeet, moet van de rechter worden afgemaakt. Zijn baasje, de partner van de vrouw, heeft 4 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen, zo meldt het AD. De vrouw werd na een boswandeling gruwelijk toegetakeld gevonden. Haar partner heeft jarenlang beweerd dat niet zijn hond, maar een hond van een jager de vrouw had gebeten. DNA-onderzoek wees echter anders uit en de hond krijgt nu een spuitje. Het weer. Het is wisselend bewolkt en droog. In de nacht en ochtend kan er hier en daar wat regen vallen en koelt het af naar 11 graden. Overdag stijgt de temperatuur naar 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Er is een vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Pakistanse premier meldt dat het op 19 juni in Zwitserland zal worden ondertekend. Volgens Amerikaanse president Trump is de straat van Hormuz met onmiddellijke ingang open. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, schrijft hij op zijn sociaal media platform. Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Missouri zijn 12 doden gevallen. Alle 11 inzittenden en de piloot. Het ongeval gebeurde bij het vliegveld van Butler, even ten zuiden van Kansas. De slachtoffers waren opgestegen om te gaan skydiven, maar hun vliegtuig stortte kort na het opstijgen door onbekende oorzaak neer. Het Israëlische leger zegt een leider van Hezbollah gedood te hebben die betrokken was bij de moord op 5 Amerikaanse soldaten in Irak in 2007... De man, Ali Moussa Dagdouk, zou gedood zijn bij een aanval in Zuid-Libanon. Dagdouk werd destijds gevangen genomen, maar door de Iraakse autoriteiten vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Daarna zou hij de operationele planning van Hezbollah